0: Langer. Dat is het gevolg van het nieuwe Europese migratiepact. Dat zegt de president van de Algemene Rekenkamer. Door het nieuwe systeem moeten asielzoekers die al op een wachtlijst staan nog langer wachten op de beslissing of ze in Nederland mogen blijven. Daardoor kan de wachttijd voor sommige asielzoekers oplopen naar 5 tot 10 jaar. Volgens de wet moet binnen een half jaar een besluit worden genomen. Meer dan 50.000 asielzoekers die wachten nog op zo'n besluit. Er is veel internationale woede over de behandeling van activisten van de flotilla door Israël. Nederland roept daarom de Israëlische ambassadeur op het matje. Ook Italië, Canada, Frankrijk en Spanje doen dat. De activisten werden op internationale wateren opgepakt en werden in Israël ruw behandeld. De beelden werden gedeeld door een extreemrechtse minister. Premier Jette noemt de behandeling van de activisten mensonterend. Heeft president Herzog aangesproken en verwacht dat de activisten zo snel mogelijk worden vrijgelaten. Ook andere landen hebben stevige kritiek. De finale van de Europa League is overtuigend gewonnen door Aston Villa. De Engelse ploeg was met 3-0 te sterk voor Freiburg. De finale in Istanbul was eenrichtingsverkeer. Freiburg kon geen vuist maken. Bij Aston Villa viel Ian Maatsen 10 minuten voor tijd nog in. Het weer, het koelt af tot een graad of 11. Overdag eerst nog wat wolken, later breekt de zon door. Het wordt 18 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Bingo non-stop.

non-stop.

0: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. President Trump en de Israëlische premier Netanyahu zijn het niet eens over de oorlog tegen Iran. Volgens Amerikaanse media wil Trump voorlopig de diplomatieke weg bewandelen, omdat er een nieuw voorstel ligt om de oorlog te beëindigen. Netanyahu wil de oorlog juist hervatten. Hij zou woest zijn geworden toen Trump liet weten de onderhandelingen een kans te willen geven. De VS en Israël zouden al langer niet op één lijn liggen wat betreft de doelstellingen van de oorlog. Er geldt officieel een staakt het vuren, maar er zijn nog steeds aanvallen over en weer. Steeds meer mensen zorgen voor familieleden, buren of vrienden die hulp nodig hebben. Volgens het Sociaal en Cultureel Planbureau is dat aantal in 10 jaar tijd met 1 miljoen gestegen. Inmiddels zijn 4 op de 10 mensen mantelzorger. Er wordt gepleit voor meer maatregelen om de mantelzorgers te ondersteunen. De wachttijden in de asielprocedure worden mogelijk langer door het nieuwe Europese migratiepact. Dat zegt de Algemene Rekenkamer. Door het nieuwe systeem moeten asielzoekers die al op een wachtlijst staan nog langer wachten op de beslissing of ze in Nederland mogen blijven. Officieel moet dat binnen 6 maanden, maar dat zou tot wel 10 jaar kunnen duren. En de Engelse voetbalclub Southampton mag zaterdag definitief niet meedoen aan de finale van de play-offs voor promotie naar de Premier League. De club verloor het beroep in de zogenoemde Spygate-zaak. Southampton had een paar dagen voor een wedstrijd in de play-offs zijn tegenstander bespioneerd op trainingen en dat mag niet. De club erkende de fout, maar vond de straf te hoog. Hull City en Middlesbrough gaan nu uitmaken wie er zaterdag promoveert naar het hoogste Engelse niveau. Het weer nog, het koelt vannacht af tot 1 graad of 11 overdag. Eerst nog wat wolken, later breekt de zon op steeds meer plekken door. Het wordt 18 tot 22 graden en de komende dagen wordt het zomers warm. Dit was het NOS Journaal.
0: Bingo non-stop.

zing nu dit liedje als treurende man. Een lichtje dat zal niet meer schijnen. Want in de Jordaan, in mijn Amsterdam, daar gaat straks een parel verdwijnen. Mijn kroegje.

0: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. 50 tot 80 asielzoekers brengen de nacht door in Stadskanaal. Ze konden niet terecht in Ter Apel, omdat in het aanmeldcentrum alleen nog plaats is voor de meest kwetsbare asielzoekers vanwege de drukte daar. Burgemeester Sloots van Stadskanaal zegt dat de burgemeente niet weg kan kijken. Hij noemt het een onvoorstelbare situatie. In de ochtend tankeren de asielzoekers terug naar het aanmeldcentrum om hun asielprocedure te vervolgen. En waarschijnlijk zullen er de komende dagen nog problemen blijven in Ter Apel. De Israëlische premier Netanyahu heeft woest gereageerd op president Trump toen hij via de telefoon vertelde voorlopig de oorlog in Iran niet te willen hervatten. Dat melden meerdere Amerikaanse media. Trump zou diplomatie voorlopig de voorkeur geven, waarop Netanyahu boos werd. Die wil het staakt het vuren niet verlengen en dinsdag weer bombarderen. Steeds meer mensen zorgen voor familieleden, buren of vrienden die hulp nodig hebben. Volgens het Sociaal en Cultureel Planbureau is dat aantal in 10 jaar tijd met 1 miljoen gestegen. Inmiddels zijn 4 op de 10 mensen mantelzorger. En er wordt gepleit voor meer maatregelen om de mantelzorgers te ondersteunen. En een Engels radiostation heeft per ongeluk koning Charles doodverklaard. Maandagmiddag activeerde Radio Caroline de speciale overlijdensprocedure die alle Britse radiostations hebben klaarstaan. En de zender ontdekte de vergissing toen het programma plotseling stilviel. Radio Caroline, dus de vroegere zeezender, biedt op de website verontschuldigingen aan. Charles, 77 jaar, die was op het moment van de vergissing met zijn vrouw Camilla op bezoek in Noord-Ierland. En de Europa League is dit jaar gewonnen door Aston Villa. De Engelse ploeg was met 3-0 te sterk voor Freiburg. En de finale in Istanbul was 1-richtingsverkeer. Het weer tussen graad of 11. Overdag eerst nog wat wolken, later breekt de zon door. Het wordt 18 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Bingo non-stop.

ooit. Maar God, dat kon ik toen niet weten. Ik was te lief, naïef, zo groen als gras.

0: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. 50 tot 80 asielzoekers brengen de nacht door in Stadskanaal. Ze konden niet terecht in Ter Apel, omdat in het aanmeldcentrum alleen nog plaats is voor de meest kwetsbare asielzoekers vanwege de drukte daar. Burgemeester Sloot van Stadskanaal zegt dat de buurgemeente niet weg kan kijken. Hij noemt het een onvoorstelbare situatie. In de ochtend keren de asielzoekers terug naar het aanmeldcentrum om hun asielprocedure te vervolgen. Waarschijnlijk zullen er de komende dagen nog problemen blijven in Ter Apel. De Israëlische premier Netanyahu heeft woest gereageerd op president Trump toen hij via de telefoon vertelde voorlopig de oorlog in Iran niet te willen hervatten. Dat melden meerdere Amerikaanse media. Trump zou diplomatieke bewandeling voorlopig de voorkeur geven, waarop Netanyahu boos werd. En die wil het staakt het vuren niet verlengen en dinsdag weer beginnen met bombarderen. Steeds meer mensen zorgen voor familieleden, buren of vrienden die hulp nodig hebben. Volgens het Sociaal en Cultureel Planbureau is dat aantal in 10 jaar tijd met 1 miljoen gestegen. Inmiddels zijn 4 op de 10 mensen mantelzorger. Er wordt gepleit voor meer maatregelen om de mantelzorgers te ondersteunen, omdat ze het vaak zwaar hebben. En een Engels radiostation heeft per ongeluk koning Charles doodverklaard. Maandagmiddag activeerde Radio Caroline de speciale overlijdensprocedure die alle Britse radiostations hebben klaarstaan. De zender ontdekte de vergissing toen het programma plotseling stilviel. Radio Caroline, dat is de vroegere zeezender, biedt op de website verontschuldigingen aan. En Charles, 77 jaar, die was op het moment van de vergissing met zijn vrouw Camilla op bezoek in Noord-Ierland. Het weer nog, het koelt af tot een graad of 11. Overdag eerst nog wat wolken, maar later breekt de zon steeds meer door. Het wordt 18 tot 22 graden. Vrijdag volop zon en een stuk warmer, zeker 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Bingo non-stop.

0: FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. 50 tot 80 asielzoekers brengen de nacht door in Stadskanaal. Ze konden niet terecht in Ter Apel, omdat in het aanmeldcentrum alleen nog plaats is voor de meest kwetsbare asielzoekers vanwege de drukte. Burgemeester Sloot van Stadskanaal zegt dat de buurgemeente niet weg kon kijken en noemt het een onvoorstelbare situatie. In de ochtend keren de asielzoekers terug naar het aanmeldcentrum om een asielprocedure te vervolgen. Waarschijnlijk zullen er de komende dagen nog problemen blijven in Ter Apel. De financiële situatie van Nederlandse huiseigenaren is verslechterd na een periode van herstel, dat zegt de Nationale Hypotheekgarantie. Meer huizenbezitters hebben grote moeite met het betalen van hun woonlasten. Ook hebben meer mensen een betalingsachterstand op hun hypotheek opgelopen en meer mensen maken zich ook zorgen over hun energiekosten. In het zuiden van Portugal zijn twee jonge kinderen alleen achtergelaten langs een afgelegen landweg. De jongens, waarschijnlijk broers van 3 en 5, werden schreeuwend en huilend aangetroffen door een man. Die ging daarop naar de politie. Tegen agenten vertelden de jongens dat ze Frans zijn en door hun ouders met een blinddoek waren achtergelaten. De Portugese kinderbescherming heeft zich over de kinderen ontfermd. Volgens Portugese media heeft de vader melding gedaan bij de Portugese politie. De moeder zou met de kinderen uit Frankrijk zijn gevlucht en ze wordt gezocht door de politie. En de finale van de Europa League is overtuigend gewonnen door Aston Villa. De Engelse ploeg was met 3-0 te sterk voor Freiburg uit Duitsland. Bij Aston Villa viel Ian Maatsen 10 minuten voor tijd in. En voor de club uit Birmingham is het de eerste Europese hoofdprijs in 44 jaar tijd. Het weer, eerst nog wat wolken. Later vandaag breekt de zon steeds vaker door. Het wordt 18 tot 22 graden. Morgen en ook in het weekend dan blijft het vrij zonnig en droog. In het binnenland kan het dan zomers warm worden met temperaturen boven de 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Bingo non-stop.

0: Luister dan, grap. Ik ga jou wat zeggen. En ik gebruik mijn eigen woorden. Dat hoef ik jou niet uit te leggen. Het was een mooie vrijdagmiddag. En ik reed door de stad. Komt die motoragent naast me. En ik denk, fuck. Hij zegt, vroeger luister goed. Het licht was al lang rood. En je reed ook veel te hard. En het was mijn vrouw naar wie je floot. Ik zag, luister agent, het is een veel te mooie dag. Dus schrijf die boete maar en steek hem waar ik het niet zeggen mag.
1: René Gap, zing het voor ze.

0: FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. 50 tot 80 asielzoekers hebben de nacht doorgebracht in Stadskanaal. Ze konden niet terecht in Ter Apel, omdat in het aanmeldcentrum alleen nog plaats is voor de meest kwetsbare asielzoekers vanwege de drukte. Burgemeester Sloot van Stadskanaal zegt dat de buurgemeente niet weg kan kijken. Hij noemt het een onvoorstelbare situatie. In de ochtend keren de asielzoekers terug naar het aanmeldcentrum om hun asielprocedure te vervolgen. En waarschijnlijk zullen er de komende dagen ook nog problemen blijven in Ter Apel. Steeds meer mensen zorgen voor familieleden, buren of vrienden die hulp nodig hebben. Volgens het Sociaal en Cultureel Planbureau is dat aantal in 10 jaar tijd met 1 miljoen gestegen. Het zijn vooral vrouwen die mantelzorg verlenen, maar volgens het planbureau neemt de groep mannen toe.
2: Wij denken zelf dat het ligt aan dat mannen zich ook meer en meer bewust worden van het feit dat mensen in hun omgeving ook hulpbehoevend zijn. En daardoor dat ze ook actief daar hulp gaan geven.
1: Inmiddels zijn 4 op de 10 mensen mantelzorger. In Portugal zijn 2 jongetjes van 3 en 5 jaar achtergelaten in een bos. De jongens vertelden aan de agenten dat ze waren geblinddoekt toen hun moeder er met hun stiefvader vandoor ging. Ze gaan om een gezin uit Frankrijk. De politie is op zoek naar de moeder. Aston Villa is de winnaar van de Europa League. De Engelse club won met 3-0 van Freiburg. Onder meer dankzij dit doelpunt.
3: McGinn. Buendia! Zo! Die is ook mooi. Die is nog flyer. En zo wordt in een paar minuten tijd 2-0 voor Aston Villa.
1: Freiburg scoorde dus niet en voor Aston Villa is het de eerste Europese hoofdprijs na 44 jaar. In 1982 won de club uit Birmingham de Europa Cup 1. Het weer, eerst nog wat wolken, later vandaag breekt de zon steeds meer door. Het wordt 18 tot 22 graden. Morgen en ook in het weekend blijft het vrij zonnig en droog. En in het binnenland kan het zomers warm worden. Dit was het NOS Journaal.
0: Non-stop.

0: is het geluid van een haastige kangaroo. Radeloos, redeloos, reddeloos. Want tijdens haar middagtukkie is zo'n lief uit moeders buidel geslopen. Nieuwsgierig naar de wijde wereld. Nu gaat ze rond bij haar buurvrouwen en ze vraagt...
1: Heb je Henkie gezien? Zien? Heb je Henkie gezien? Nee, maar misschien tante Stienmie. Heeft die Henkie gezien?

gaan er met z'n allen al op een kangoeroe-eiland. Waar je kangoeroes vindt, gaat een kangoeroe-moeder met de kangoeroe-kind. Met de kangoeroe-kind.

0: dat is best wel weer gezellig, toch?
1: ZZP'er, aannemer, loodgieter of installateur? Heb je oud ijzer of metaal? Breng het naar ProMetaal. Kom gezellig langs en ontvang direct je geld. Kijk op prometaal.nl.
2: Life is going on so fast. I want it to be everlasting.
3: Voordat ik doodga, wil ik eigenlijk alles goed geregeld hebben.
4: Ik vind het belangrijk dat ik een luisterend oor krijg.
5: Doet u voorzichtig met mijn vader.
4: Omdat iedere persoon bijzonder is. Kijk op barbarauitvaart.nl.
6: Bingo FM met het regionieuws.
7: Goedemorgen. In Nieuwegein is gisteravond mogelijk een steekincident geweest. De politie heeft 1 verdachte aangehouden voor betrokkenheid. Maar wat daar precies is gebeurd aan de Dukatenburg wordt nog onderzocht. Ambulancepersoneel heeft ter plaatse 1 persoon behandeld. Wat de betrokkenheid is van deze persoon is nog onduidelijk. Wie informatie heeft over het incident kan zich bij de politie melden. Burgemeester Dijksma heeft excuses aangeboden voor de gang van zaken rond een NAKPA-herdenking op het Domplein. Vrijdag werden door Dijksma en wethouder Voortman kransen gelegd om te herdenken dat duizenden Palestijnen werden verdreven toen Israël werd gesticht. De 4 mei-kransen lagen daar toen nog en werden snel weggehaald door de organisatie. Volgens Dijksma hadden ze daar niet mogen liggen en het spijt haar, zei ze gisteren tegen RTV Utrecht. De gemeente zoekt uit wat er is misgegaan. Centraal Joods Overleg vond dat Dijksma helemaal geen krans had moeten leggen. De burgemeester liet weten dat het bedoeld was als steun aan de Palestijnse gemeenschap in de stad. De Hogeschool Utrecht stopt met het bindend studieadvies, BSA, vanwege stress en prestatiedruk bij studenten. De opleiding komt in plaats daarvan vanaf 2028 met een dringend studieadvies aan studenten. En dat biedt ruimte voor maatwerk en begeleiding. Wie nu niet voldoende punten haalt in het eerste jaar, is verplicht om te stoppen met de studie. De hogeschool wil studenten wel advies geven over hun voortgang, maar als dat negatief is, hoeven ze er dus niet mee te stoppen. In het AFAS Theater in Leusden werd gisteravond een groot musicalfeest gevierd, want het was voor de 24ste keer tijd voor de Musical Awards. De avond werd geopend door de cast van Moulin Rouge, die normaal in het Beatrix Theater in Utrecht staat. 3 musicals gingen er met de meeste prijzen vandoor. Stoornis of My Life, Hadestown en Aletta de Musical, die wisten 4 prijzen te winnen. Hairspray won 2 prijzen. Mees Kees The Hustle Race, geproduceerd door een Utrechts bedrijf, won de publieksprijs voor beste familiemusical. Dan het weer, volop zon, droog en 21 graden vanmiddag. Morgen wordt de eerste zomerse dag van het jaar met 25 graden. En daarna krijgen we ook nog een heel mooi Pinksterweekend.
1: ZZP'er, aannemer, loodgieter of installateur? Heb je oud ijzer of metaal? Breng het naar ProMetaal. Kom gezellig langs en ontvang direct je geld. Kijk op prometaal.nl.
2: Life is going on so fast. I want it to be everlasting.
3: Voordat ik doodga, wil ik eigenlijk alles goed geregeld hebben.
4: Ik vind het belangrijk dat ik een luisterend oor krijg.
5: Doet u voorzichtig met mijn vader.
4: Omdat iedere persoon bijzonder is. Kijk op barbarauitvaart.nl.
6: Bingo non-stop.

0: Wat maakt een familiebedrijf zo bijzonder? Het vakmanschap, wat van generatie op generatie wordt doorgegeven? Of dat ene geheime recept dat al jaren wordt gekoesterd? Bouwen aan vertrouwen, trots en continuïteit. Bij De Kroon Facilitaire Diensten begrijpen we dat als geen ander. Al ruim 85 jaar ondersteunen wij bedrijven met alles wat hun organisatie draaiende houdt. Van schoonmaak tot beveiliging, van catering en nog veel meer. De Kroon Facilitaire Diensten. Een familiebedrijf.
1: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
2: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Speciale eenheden van de politie hebben de afgelopen weken twee keer op het punt gestaan om crimineel Jos Leidekkers te arresteren, meldt de Telegraaf. Leidekkers, ook bekend als Bolle Jos, zou in West-Afrika zitten. De acties zouden op het laatste moment zijn afgeblazen. Nederland zou Leidekkers hebben willen arresteren bij een boottocht in internationale wateren van Sierra Leone naar Liberia. Dat ging op het laatste moment niet door vanwege externe factoren. Welke dat waren, is niet bekend. Leidekkers is in Nederland veroordeeld tot een jarenlange celstraf vanwege drugshandel. In de gemeente Stadskanaal hebben 50 asielzoekers overnacht die niet terecht konden in Ter Apel door de drukte daar. Volgens de burgemeester kan hij als buurgemeente niet wegkijken, maar is hij absoluut niet blij met de situatie.
3: Ik ben ook wel teleurgesteld in de rest van Nederland. Het komt inderdaad nu weer neer op een buurgemeente die de nek uitsteekt, zodat mensen vannacht niet buiten slapen.
2: Vanochtend keren de asielzoekers terug naar het aanmeldcentrum om hun asielprocedure te vervolgen. Tijdens een telefoongesprek tussen de Israëlische premier Netanyahu en president Trump heeft het flink geknetterd. Volgens Amerikaanse media waren de twee het oneens over Iran. Netanyahu wil de aanvallen hervatten, terwijl Trump de voorkeur geeft aan diplomatie en het staakt het vuren wil verlengen. Vanaf volgend jaar wordt het mogelijk om salarissen van collega's in vergelijkbare functies op te vragen. Met die nieuwe wet hoopt het kabinet het verschil in inkomen tussen mannen en vrouwen te dichten, zegt minister Velbrief van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.
4: Dat geeft vrouwen een veel sterkere positie en ook organisaties natuurlijk die zich hiermee bezighouden, vakbeweging, et cetera, om dit aan hang te maken bij hun werkgever. Te zeggen, ja, voor hetzelfde werk moet je hetzelfde betaald krijgen.
2: De invoering maakt deel uit van een EU-richtlijn die de loonkloof tussen mannen en vrouwen moet dichten. Het weer, eerst nog wat wolken. Later vandaag breekt de zon steeds meer door. Het wordt 18 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: De Ochtendshow met Fred Siebelink.

Fruintje Oosterhuis, als ik je laat gaan, nou ik laat je nog lang niet gaan. We zijn net begonnen, donderdag 21 mei. Goedemorgen. Met 2 uur lang informatie uit je eigen stad en een hele race lekkere muziek. Ik begin met Ayme Heesters.

Nou, hou me vast. Ik zou je dat niet aanraden. Ik begin hartstikke verkouden te worden. Maar Emma heeft de zodie en alles wordt beter. Dat wel, hè? Want kijk eens naar buiten. Ik kijk met een schuinoog uit het raam. En het ziet er prachtig uit. Nou, het is droog. Er staat bijna geen wind. En vanmiddag een beetje zwakke tot matige wind. En dat is het dan. Zon en stapelwolken wisselen elkaar af. En het mooie weer gaat beginnen, mensen. Oh, oh, oh. Kijk een beetje uit, hè. Smeren, smeren. Het wordt een graadje of 21 vandaag. En er is bijna geen neerslag voorspeld. En de komende dagen al helemaal niet. Nou, moet je nagaan. Dat wordt echt een prachtige dag vandaag. En nou ja, we hebben een nachtje straks. Dat is ook zo rond de 12 graden. Morgen hebben we 25 graden. En zaterdag kan het wel eens 27, 28 of 29 graden worden in Utrecht. Dat is althans een voorspelling. Dus het is prachtig, prachtig, prachtig. Het is donderdag en ik ga eens even samen met jou kijken wat er allemaal aan de hand is. Toch weer die A2, hè? 12 kilometer nog steeds op weg naar Utrecht vanaf Waardenburg tot en met Everdingen. Wegdek nog steeds in slechte toestand. A2, Utrecht-'s-Hertogenbosch. Als je naar 's-Hertogenbosch wil rijden, 4 kilometer file bij Nieuwegein-Zuid. En dat gaat door tot knooppunt Everdingen. Dan heb ik de A12. 8 kilometer file tussen Gouda en Nieuwebrug. En tussen Nieuwebrug en Woerden staat ook nog 3 kilometer file. Dan de A27 tussen Gorinchem en Lexmond, 5 kilometer file. En de andere kant op de A27. 11 kilometer file tussen Hilversum en knooppunt Lunette. En dan heb ik alle grotere files wel een beetje gehad. We gaan beginnen op deze prachtige...

0: stap vooruit Tijuana. Ja, het is een beetje moeilijk om uit te spreken, maar wel een leuk liedje van Sander Kwarten. Tijuana, ik ben er nog nooit geweest in ieder geval. Moet er nog eens een keertje gaan kijken. Nee, ik kwam het uit de lucht vallen. Goedemorgen allemaal. Een 30 kilometer bord, dat zorgt er niet voor dat mensen zich daadwerkelijk aan de snelheid houden. Ik hoorde Tatjana Simmek het zelf zeggen van de week bij Umberto Tan. Want die zei, ja, ik rijd dan in Amsterdam en dat lijkt er gewoon niet op. Dat heb je in Utrecht ook. Utrecht en Amersfoort, ik koos er het afgelopen jaar voor de snelheid op veldwegen te verlagen van 50 naar 30. En uit onderzoek blijkt dat bestuurders gemiddeld te hard rijden op die nieuwe 30 kilometer wegen. Vooral als die niet heringericht zijn. Nou, ik had laatst een bon. Ik had iets te hard. €118. Nou kan ik lijden hoor. Maar het is toch niet normaal, joh. Je zal maar een bedrijfje hebben. Je zal je maar de pleuris werken, om het zo maar eens te zeggen. En dan gewoon elke keer zo'n bon krijgen. En ja, daar valt bijna niet tegen te vechten. Of je moet het echt aanwezig te wijzen. Maar goed, die nieuwe 30 wegen, die heb je steeds meer in Utrecht. En er wordt gewoon gezegd, ja, eigenlijk is het heel erg onduidelijk. En het is een beetje vaag. Nou, er is een verkeerspsycholoog, Gerard Tertolen. En die zegt, ja, weet je, dat hardrijden doe je grotendeels onbewust. Het moet logisch aanvoelen om 30 kilometer per uur te rijden. Anders doen mensen het niet. En zijn collega verkeersdeskundige Casper Stelling, die sluit zich daarbij aan. Hij zegt, mensen rijden toch op gevoel. Als je geen cruise control hebt, is het heel vermoeiend om constant op je snelheid te letten. Nou, ik denk dat de gemeente Utrecht daar zijn reet mee afveegt met deze opmerking. Want ja, het is gewoon zo. 30 kilometer is 30 kilometer. Dan wordt er gezegd, er staat een bord. Ja, weet je, sommige mensen zijn meerdere keren in enkele dagen geflitst. Krijgt de redactie hier bij RTV Utrecht ook te weten. Onder meer op de Weertsingel, Westzijde, op de Witte Vrouwensingel. Dat bolletje wat ik had, dat was dan in de omgeving van UWV bij Beneluxlaan. Nou ja, gemeente Utrecht liet weten dat mensen inderdaad meerdere boetes op dezelfde plek konden krijgen. Op dit soort locaties, bijvoorbeeld de Witte Vrouwensingel, kan een flitspaal meerdere keren registreren wanneer automobilisten structureel te hard rijden. Foei! Nou, je kunt er ook verwachten. Het is gewoon africhten van mensen. Daar komt het ook een beetje op neer. Hè? Die 30 kilometer, het is gewoon afgedwongen. Dat wordt besloten. Ja, en dan zul je dan moeten houden. Het is wat het is. Ik kan daar echt geen revolutionaire woorden over zeggen. Maar ik vind het ook totaal achterlijk hoor om 30 kilometer te rijden. Dat je ingehaald wordt door fatbikes. Dat slaat nergens op. Het zit gewoon niet in je systeem. Of we moeten er enorm aan winnen en wordt dat afgedwongen met grote boetes. Want nogmaals, ik kan het leiden. Ik ben in mijn uppie. Ik heb niks te klagen. Maar je zal toch dit soort bonnen maar de ene naar de andere binnenkrijgen. En dat zijn echt flinke bonnen die echt met blaffende brieven in je brievenbus worden afgeleverd. Dus nou ja, gaan we wel eens bekijken wat er gaat gebeuren. André Hazes en Mark Hoogkamers hier. En zij is van mij.
1: Deze is van mij.

Justin de Wild, en wat een knijter van de hit heeft die jongen. Daarmee is zijn naam gevestigd voor de komende jaren sowieso. Dat is toch leuk. Gaat hard met de verkoop van de passepartouts voor de 15e Open Tuinendag. Dat is een eentje weg nog hoor, maar op 27 juni. Waarom zeg ik dat nou? Omdat die passepartouts nog verkrijgbaar zijn. Ik weet niet of je wel eens de Domtoren beklommen hebt, maar dan weet je hoeveel binnentuinen er zijn in Utrecht. Dat is in de loop van al die 2000 jaar dat Utrecht zo'n beetje bestaat. Langzamerhand gerealiseerd. Utrecht had een heleboel tuinen. Er was ook een tuiniersgebied. Daar is heel veel gebouwd. Er zijn langzamerhand binnentuinen gekomen. En bijvoorbeeld tuinen achter woonhuizen, zoals de achter Sint-Pieter. Daar is een tuin van 18 meter diep. Er zijn ook panden, zoals de tuin van Zuilenspiegel aan de ABC. Straat en tuin aan de Malibaan, die allemaal open gaan, die kun je dan zien. Normaliteit kun je daar natuurlijk niet naar binnen, maar dat wordt allemaal onderhouden. En om één keer je dat te kunnen laten zien, zijn de passepartouts beschikbaar. Nou, op de Open Tuinendag Utrecht 27 juni aanstaande, nogmaals, zijn de deelnemende tuinen tussen 10 en 5 uur te bezoeken. Dan moet je wel een passepartout kopen. En dat kun je gewoon doen bij de winkel van de VVV op het Domplein. Of via de webshop van de VVV. Daar kun je gewoon even naartoe. Meer informatie kun je vinden op opentuinendagutrecht.nl. Opentuinendagutrecht.nl. Ik heb het al eens vaker gezegd. Er zijn zoveel geheime binnentuinen en tuinen in Utrecht... die je of nog nooit gezien hebt... of waarvan je het bestaan niet had vermoed. Nou, dat kun je dan allemaal vinden. Er is ook een hele audiotour bedacht. En dat kun je ook allemaal vinden op opentuinendagutrecht.nl. Als je dat leuk vindt. Ja, mijn tuin staat op dit moment echt letterlijk op een plof. Ik heb pioenrozen... Die heb ik nog geërfd van mijn oma, moet je nagaan. Die staan weer helemaal te shinen dat het aard heeft. Er zijn lelies die uitkomen. Seringen die zijn zo'n beetje allemaal bruin. Zo gaat dat. Hè. En in deze periode zijn tuinen op hun mooist. Moeten wel een beetje onderhouden worden. En nou, 27 juni kun je al die tuinen bekijken in Utrecht... die normaliter gewoon gesloten zijn. Op de 15e Open Tuinendag. Nogmaals, ik zeg nog één keer het adres. Opentuinendagutrecht.nl. Als je dat leuk vindt... Je kunt een hele tour lopen. En dat is prima. Hier is Doe Maar en de

Oh, die Duitse naamvallen. Ik heb dat gelukkig nooit hoeven onthouden. Ik spreek het redelijk Duits, maar die naamvallen, daar had ik altijd broertje dood aan, om het zo maar te zeggen. Over dood gesproken, René Kast is er helaas niet meer. Wat een leuke man. Ik heb hem echt vanaf het begin van zijn carrière gevolgd. Altijd even vriendelijk. Leuke liedjes, dat ik bij mezelf dacht. Ik hoop dat hij me doorbreekt, want zijn nummers waren echt gewoon leuke, gezellige popliedjes over hele actuele onderwerpen af en toe wel. Kruipend door de supermarkt bijvoorbeeld, over die enorme dure prijzen in de supermarkt. Dat had hij allemaal goed bedacht, hoor. Uiteindelijk is hij doorgebroken met Liefde te dik in de kist, dan een feestje gemist. Nou, dat is gebeurd met hem, helaas. Ik zie hem hier nog zitten bij mij op de bank. Er was op een gegeven moment een sneeuwstorm. Hij was beland op Utrecht Centraal, op het station. En hij zei, ja, Fred, je bent de enige die ik ken uit Utrecht. Zou je het goed vinden als ik naar jou toe kom lopen? Toen zei ik, ja, dat is wel een heel eind weg. Dat heeft hij gewoon toen gedaan. De hele Amsterdamse straat weg af en dan stond hij half verkleumd. We hebben hem leuk ontvangen en hij heeft te eten gekregen. En hij is uiteindelijk toch opgehaald. En dat heeft hij voor elkaar gekregen, René Kast. Helaas is hij niet meer. Met dat liedje van hem, dat moet je niet doen. Gaan we naar het nieuws van 8:30. En blijft dat die muziek van René Kast? Ik denk het wel. Tot zo naar het nieuws. Tot zo.

0: Ziggo FM met het regionieuws.
1: Goedemorgen. Studenten moesten in het eerste kwartaal van dit jaar gemiddeld weer meer betalen voor een kamer. Volgens Kamernet kost een kamer nu zo'n 800 euro en dat is ruim 8% meer dan een jaar geleden. Utrecht is na Amsterdam de duurste stad om een studentenkamer te huren. Kamernet keek alleen naar particuliere verhuurders. Organisaties zoals SSH werden in dit onderzoek niet meegenomen. Gemiddeld betaalt een student in Nederland 660 euro per maand voor een kamer. Omwonenden van de voormalige gevangenis Wolvenplein maken zich zorgen over nieuwbouwplannen. Ze hebben een brandbrief gestuurd aan het college. In de plannen staan woningen, een hotel, horeca en een voetgangersbrug. Een van de wooncomplexen die gepland is, komt 6 meter boven de gevangenismuur uit, waardoor omwonenden voor hun uitzicht vrezen. Volgens hen houdt de gemeente zich niet aan de richtlijnen die zijn afgesproken.
2: Als je dingen gaat uithalen die echt het karakter aantasten van wat ooit die gevangenis was en wat bijna cultureel erfgoed is, hè, niet alleen architectonisch, maar ook cultureel, dan is dat voor ons echt een brug te ver.
1: Volgens de gemeente voldoet het plan wel aan alle voorwaarden en is het al aangepast na opmerkingen van omwonenden. Burgemeester Dijksma heeft excuses aangeboden voor de gang van zaken rond de NAKPA-herdenking op het Domplein. Vrijdag werden door Dijksma en wethouder Voortman kransen gelegd om te herdenken dat duizenden Palestijnen werden verdreven toen Israël werd gesticht. De 4 mei-kransen die lagen daartoe nog en werden snel weggehaald door de organisatie. Volgens Dijksma hadden ze daar niet mogen liggen en het spijt haar, zei ze gisteren tegen RTV Utrecht. De gemeente zoekt uit wat er is misgegaan. In Nieuwegein is gisteravond mogelijk een steekincident geweest. De politie heeft 1 verdachte aangehouden voor betrokkenheid. Wat daar precies is gebeurd aan de Dukatenburg wordt nog onderzocht. Ambulancepersoneel heeft 1 persoon behandeld. Wie getuige is geweest of informatie heeft, kan zich bij de politie melden. Het weer volop zon, droog en 21 graden. Morgen wordt de eerste zomerse dag van het jaar met 25 graden. En daarna krijgen we ook nog een mooi Pinksterweekend.
0: De Ochtendshow met Fred Siebelink.

snik in die stem. Ja, dat is het voorbeeld geweest van een hele generatie zangers en zangeressen. Zangeres zonder naam en Ach Vader Lief Mary Bij uit Leiden. Ontdekt door Johnny Hoes. Omdat zij een achtergrondkoortje had ingezongen. En Johnny Hoes zei, die man die ik hier hoor, dat zal allemaal wel. Maar die vrouw op de achtergrond, wie is dat? En de rest is geschiedenis. Ach Vader Lief, een echte smartlap. Hè? En smartlappen had je vroeger echt. Daar stonden mensen op straat te zingen. Met een soort vaandel erbij. Daarom noemen ze het smartlap. Maar daarop afbeeldingen en dan werd er gezongen. En Ach Vader Lief is ook zo'n voorbeeld met een verhaal met een op zich goed einde. Maar ook een heleboel drama erin. En er is ook een heleboel ellende natuurlijk die bezongen wordt. Daarom heet het ook een smartlap, letterlijk een smartlap. Ze zijn er nog wel een beetje, maar dan in een hele bijzondere hedendaagse vorm. Mooi. Maar dit was zo'n echte ouderwetse smartlap. Ach Vader Lief, toe drink niet meer, van de zangeres zonder naam. En volgens mij, als je uit Nederland komt, dan kun je dit liedje van voor dat achter mee zingen, want het is zo beroemd. Je hoort hem niet meer al te vaak, helaas. De zangeres zijn wij niet vergeten op een Bingo FM. Ze komt regelmatig nog voorbij. Onlangs had ze nog een liedje uit samen met Marco de Hollander. Maar ik vind haar in haar uppie echt gloriëren werkelijk. Zangeres zonder naam, Ach Vader Lief, toe drink niet meer. Is de verkeer, hoor dat ook. Ik heb lekkere muziek voor je. Robert van Hemert en Donnie. Moet dat nou, Davy van der Sluis? Beter dan goed. De Bingo schijf van vorige week. Het begint met Suzanne Freek. Slapeloosheid.

Susanne Freek en slapeloosheid. Nou, ik hoop dat je lekker hebt geslapen. Ik wel hoor, als een blok werkelijk. En ik kijk met een schuinoog naar buiten en ik zie dat het prachtig weer is. Maar op de weg is het een tikje ellende. Ja, dat is al dagen, hè, op de A2. De weg is een slechte toestand. De rechterrijstrook is dicht. Er staat 12 kilometer file vanaf Waardenburg tot en met Everdingen. Dat is echt vlakbij Zaltbommel, de brug van Zaltbommel. Ja. Ik zeg het toch maar even, want het is wel iets waar je echt rekening mee moet houden als je in Utrecht komt. Dan de A2 Amsterdam richting 4 kilometer file tussen Breukelen en afrit Utrecht Centrum. En verderop, als je naar 4 wil rijden, staat er tussen Nieuwegein-Zuid en Knopendevendingen 4 kilometer file. A27 Amsterdam richting Utrecht 3 kilometer file tussen Maarsen en de Leidse Rijntunnel. Die zeg ik toch ook nog maar even, dat is parallelbaan. Hè? Dan heb ik de A27, 6 kilometer file tussen Gorinchem en Lexmond. En de A27 de andere kant op, 3 kilometer file tussen Hilversum en Bilthoven. Dat zijn de grotere files waar je echt rekening mee moet houden. Voor de rest valt het allemaal reuze mee op deze dag. Voor het grootste Pinksterdag file spektakel. Want dat zal vrijdagmiddag wel weer heel druk worden, denk ik. Want we gaan een geweldig weekend tegemoet qua weer. Dat gooi je zo om 9:30. Eerst heb ik Davy van der Sluis voor je. De bingo schuif van vorige week. Beter dan goed.

0: Robert van Emmet en Donnie, moet dat nou? Nou, dat moet dat nou, heb ik altijd gedacht, als ik de ramen moest gaan zemen. En zeker boven, de bovenramen bij mij. Want ik heb gewoon een huis met één verdieping. Ja, dat vond ik altijd heel erg lastig. Stond met zijn enorme stok, stond ik dan te rotzooien. Nou, er is een oplossing voor. Ik heb tegenwoordig twee jongens die langskomen met ladders en professioneel spullen. En ja, waar ik het dan en bijna een halve dag ben bezig was om ruitenstreeploos te krijgen, daar rammen zij gewoon binnen 10 minuten even gewoon wat water tegenaan en het is zo klaar. Nou heb je ook grotere bedrijven en professionele bedrijven en daar wordt ook nog steeds met ladders en met zemen en trekkers gewerkt. Maar Bram, die staat bijvoorbeeld voor het hoge pand van Alcatrijnen en aan hem werd gevraagd, wie wilde met een drone gaan werken bij het glazenwasserbedrijf waar hij aanwezig is. Nou zei hij, dat lijkt me hartstikke superleuk en hij vertelt er zelf even over. Bram is 28 en staat bij dit verhaal bij Alcatrijnen, bij Tivoli, om de hoek bij de grote ingang.
1: Je kan makkelijker en veiliger hoge hoogtes pakken.
0: Oh.
1: En buiten, dat is ook gewoon superleuk.
2: De voordelen zijn, het is efficiënt, snel en je kan goed bij panden op moeilijk bereikbare plekken komen. Maar er zijn ook nadelen.
3: Boven windkracht 4 kunnen we niet vliegen.
2: Oh ja. Komt dat vaak voor in Nederland?
3: Je zou misschien verwachten van niet. Alleen vorige week hebben we toch ook een dag niet kunnen werken. Doordat het werk afgebroken moest worden omdat het hard waaide. Ja.
2: Het schoonmaakbedrijf hoopt glazenwassers lang inzetbaar te houden met de drone. Want dat is fysiek een stuk minder belastend. Al is nog niet iedereen zo enthousiast als Bram.
4: Hoe vinden de collega's het?
1: Dat is wisselend. De ene is heel positief over. En je merkt toch bij bepaalde van de oude garden dat ze denken, ja, dat werkt er allemaal niet. En robots en dit en dat. Maar als ze dan het eindstand zien, dan zijn ze er toch wel enthousiast over en toch wel tevreden.
0: Ja, ik begrijp het ook wel. Het is ook wel een vernieuwing hoor. En zeggen ze bij schoonmaakbedrijf Brandros, die drone in gebruik heeft, zit trouwens wel gewoon een slang aan. Hè. Het is niet een drone die zomaar omhoog gaat met een reservaatje water of wat dan ook. Maar die zeggen, ja weet je, er zijn een heleboel glazenwassers, die worden gemiddeld ouder en het werk is fysiek zwaar. En zo'n drone maakt het makkelijker. En je hoeft dan niet meer met een wasstok naar boven of zware hulpmiddelen te gebruiken. Of met een bakkie. Want ja, dat zijn ook van die dingen. Gaan de glazenwassers is het nou verdwijnen? Nou, nee, dat niet. Maar weet je, het speelt wel eens door Bram zijn hoofd die drone aanstuurt. Want sommige grasmaaiers zijn ook al volledig zelfbesturend. Ja, en je hebt ook mensen helemaal hip hè, tegenwoordig met zelfbesturende stofzuigers. Die drone die heeft een heleboel mensen nieuwsgierig gemaakt. Winkel en publiek blijft staan om het spektakel van onderaf te bekijken. Het is leuk. Als je dus binnenkort ziet, een glazenwassersbedrijf met een drone, ja, dat zal vaker gaan voorkomen. Hier is Koos Alberts, eenmaal in je leven.

Ik heb hier zijn biografie in de boekenkast staan. Een mooi verhaal hoe hij opkwam. Letterlijk als patatbakker met zijn vrouw. En tegelijkertijd ook doorbrak met bijna 3,5 plaat tegelijkertijd in de top 40. Dat was een bizar verhaal eigenlijk. Hij is geholpen trouwens met zijn eerste liedje. Ik verscheurde die foto door Joost den Draaier. Die een paar keer heeft geluisterd en toen zei... je hebt een enorme hit te pakken, joh. Niet te geloven. Koos Alberts en Eenmaal in je leven. En dat was de collega van André Hazes, want die twee die mochten elkaar zogenaamd wel. Maar Hazes die had zoiets van, wat gaan we nou hebben? Wat is dat voor een concurrentie? Ja, dat ging zo in die tijd. En dat hebben alle artiesten onderling ook, hoor. Maakt allemaal helemaal niks uit. Koos Alberts, Eenmaal in je leven. Ik heb in zijn latere leven hem heel vaak mogen ontmoeten in de studio. Vaak mogen interviewen. Ik vond dat een vreselijk aardige man. Ik kon erg met hem lachen. En ook met zijn toenmalige vrouw. Mensen, we gaan het nieuws van 9 uur doen met Guus Meeuwis met een liedje uit België. De Kreuners die hebben dat ooit uitgebracht. En dat werd een beetje een culthitje. En langzaamaan in de loop der jaren is het uitgegroeid tot een meezinger. Guus Meeuwis, ik wil

0: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De tientallen asielzoekers die vannacht hebben geslapen in Stadskanaal zijn weer terug in Ter Apel. Daar konden ze gisteren niet terecht, omdat er alleen nog plaats is voor de meest kwetsbare asielzoekers. Deze man uit Jemen vertelt aan verslaggever Jeroen de Jager dat de voorzieningen vannacht beperkt waren.
2: There is a toilet, but you can't take a shower or something.
3: You couldn't take a shower, dus geen douche, wel toilet. Did you get any food?
2: Not yet.
3: Geen eten gehad? When was the last time you got food?
2: Yesterday afternoon, maybe, at 4, 5.
1: Waarschijnlijk zullen er de komende dagen nog problemen blijven in Ter Apel. Nederland heeft plannen om drugscrimineel Jos Leidekkers te arresteren op het laatste moment afgeblazen. Het plan was om Bolle Jos samen met speciale eenheden te overmeesteren in internationale wateren bij Sierra Leone. Waarom dat op het laatste moment niet doorging, is onduidelijk. Leidekkers is in Nederland veroordeeld tot een jarenlange celstraf vanwege drugshandel. Het RIVM heeft niet onderzocht hoeveel coronadoden het had gescheeld als Nederland eerder in een lockdown was gegaan. En dat ondanks een toezegging van toenmalig zorgminister Kuipers. Die zegt dat het nog steeds relevant is om de berekening te maken, vertelt journalist Milena Holdert van Nieuwsuur.
4: Hij zegt dat het een les is waar je van kan leren voor de toekomst. En ook andere deskundigen die ook in de begeleidingscommissie zitten van het laatste rapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid naar de corona-aanpak, die zeggen ook, ja, het geeft je iets concreets in handen om terug te kijken.
1: Volgens Kuipers hadden waarschijnlijk tot zo'n 4000 coronadoden kunnen worden voorkomen. Vanaf volgend jaar wordt het, als het aan het kabinet ligt, mogelijk om salarissen van collega's in vergelijkbare functies op te vragen. Met die nieuwe wet hoopt het kabinet het verschil in inkomen tussen mannen en vrouwen te dichten. Bij onverklaarbare verschillen kunnen vrouwen om een eerlijker salaris vragen of de vakbond inschakelen. Het weer, een mix van zon en wolken, blijft droog en er staat bijna geen wind. Het wordt vanmiddag 18 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De Ochtendshow met Fred Siebelink.

Rutje Kolt hoorde je, ik hou zoveel van jou, ik hou ook zoveel van jullie. 21 mei 2026, goedemorgen. Met nog een uurtje informatie uit je eigen stad en een hele race om lekkere muziek.

zo is er in één keer echt een Utrechtse ster geboren. Hij heeft een voetballiedje nu uit ook. Samo Welter, het is niet te geloven. Wat gaat die jongen hartstikke goed. Even kijken over hard gesproken of je hard kunt rijden naar Utrecht. Nou, er staat nog 11 kilometer file op de A2. Zoals de hele week, de weg is in slechte toestand. Rechte rijstrook is dicht tussen Deil en Everdingen op weg naar Utrecht. Het is echt wat hoor. A27 Amsterdam richting Utrecht. 3 kilometer file tussen Breukelen en Maarsen. Kun je kijken waar binnenkort die krachtcentrale gaat verrijzen. Op je gemakje bij de benzinepomp tussen Breukelen en Maarsen. A2 Utrecht richting Sertogenbosch. 3 kilometer file tussen Nieuwegein-Zuid en knooppunt Everdingen. Als je die kant op gaat in ieder geval. Dan de A27. De parallelbaan. 3 kilometer file tussen Maarsen en de Leidse Rijntunnel. En dan gaan we richting de A12. Den Haag richting Utrecht. 3 kilometer file tussen Gouda en Reewijk. Tussen Gouda en Nieuwebrug staat ook nog eens een keer 3 kilometer file op weg naar onze mooie stad. Dan de A27. Die heb ik voor je tussen Avelingen. Tegenwoordig is bij industriegebied Avelingen al deut. 8 kilometer file Breda richting Utrecht tot en met Lexmond. En dan de andere kant op de A27. 10 kilometer file rijden. Af en toe stilstand verkeer tussen Hilversum en knooppunt Lunetten. En tenslotte de A28. Die is er vandaag ook weer 3 kilometer file tussen afrit Den Dolder en Utrecht. Dat zijn de files op dit moment. Hier is de nieuwe single van Nick Nicolai. Wij steunen hem met alle liefde. Hier is hij met zijn nieuwe liedje, Rosie.

0: Bij Bingo FM zijn nieuwe single. En ik ben benieuwd wat hij gaat doen qua carrière. Met alles waar hij mee bezig is. Vandaag is er weer gemeenteraad. En je kunt dat meekijken op de Facebookpagina. Ik doe dat heel vaak. Ik vind het toch wel heel interessant. Ik ben heel benieuwd of er vragen gesteld gaan worden over die kransen. Dat was een kranslegging, weet je wel. Dat deed de burgemeester samen met Linda Voortman. Dat deed ze voor de herdenking van de NAKBA. Iets wat niet echt met Utrecht te maken heeft. Daardoor werden de 4 mei-kransen achter het monument neergelegd. Laat ik het netjes houden. En ja, daar is een hoop ophef over gekomen. David Bos van Utrecht Nu, die had dat gefotografeerd. En dat was redelijk ontploft in het gezicht, heb ik het idee, van de burgemeester en Linda Voortman. Die allebei niks erover wilden vertellen. Maar ja, het vragenuurtje, dat kan natuurlijk. Dus ik ben heel benieuwd of dat misschien toch ook nog te bedden gebracht wordt. Vandaag wordt er in ieder geval ook een besluit genomen over de bouwplannen voor het Matser-terrein aan de Kroeselaan. Naast de Rabobank hoofdkantoor is dat. En daar zijn kantoren en woningen gepland. En raadsleden, mensen in de raad, die kunnen wijzigingsvoorstellen indienen over die plannen. Dat heet een amendement of een motie. En daar kun je aan het eind van de vergadering met z'n allen over stemmen. En ik ben heel erg benieuwd wat er uitkomt. Over de plannen zelf gaat ook gepraat worden. Nou, mensen zijn weer kwaad erover. Och, commentaar onder een bericht op Facebook, jullie nu weten. En de gemeenteraad Utrecht, iemand van de gemeenteraad Utrecht, misschien een soort van, ja, iemand die de gemeenteraad vertegenwoordigt, die antwoordt af en toe op dit soort woedende reacties van mensen. Dat vind ik toch ook wel heel opmerkelijk dat weer gebeurt. Ik zou er niet zo 1, 2, 3...
1: Ik ben Tess Meerling.
0: Ja, Tess, fijn dat je erbij bent in ieder geval. En er zijn allerlei mensen die zich voorstellen, ook tegenwoordig op het internet. Nou ja, kun je allemaal bekijken op de Facebookpagina Tess Meerling. En nog meer mensen hebben een verhaaltje in gediend over wat ze nou eigenlijk precies doen in die gemeenteraad. Kijk maar eens op die gemeenteraadpagina van Facebook. Is hartstikke leuk. Daar zie je onder andere een aantal raadsleden zichzelf voorstellen. Lieve gemeente Utrecht, investeer nou eens een keer in een goede microfoon. Het is allemaal weer overstuurd en het is zo jammer, want er wordt heel veel aandacht aan besteed. En fantastisch dat je probeert een beetje wat bekendheid te geven aan de activiteiten van de gemeenteraad. Maar doe nou eens even, gewoon even 1 investering van, nou ja, wat zal het zijn, 150, 200 euro voor een goede microfoon. Dan gooi je tenminste niet, dit. Dat is echt heel erg, vind ik. Maar ja, ik heb rare oren wat dat betreft. Is een Donnie en Senna, waar blijf je dan? Want ik zit te mopperen.

Leefdekker Vespa, de bingo schijf van deze week. Vier studenten zijn 60 jaar geleden hun motto gaan uitvoeren van de studentenvereniging Unitas in Utrecht. En dat motto was tussen de Russen. En wat wilden ze nou doen? Nou, een reis naar Leningrad plannen per boerenwagen. En dat meldt het Utrechts Nieuwsblad op woensdag 18 mei 1966. Dat merk je wel, want Leningrad heet tegenwoordig gewoon weer Sint-Petersburg. Zoals dat vroeger ook was. Maar Leningrad is een tijd de naam geweest in de tijd van de USSR. En die tijd hebben we het over. Twee studenten hadden een reis gepland. Samen met Pier van der Werf van diergeneeskunde. Want ze wilden met paard en wagen richting Leningrad rijden. Oftewel Sint-Petersburg. En dat deden ze in het voetspoor van een jochie uit Friezenveen. Jacob Zacharias Oesinus Kruis en andere mensen. En het gezelschap uit Friezenveen, dat heeft het vertrouwen gevonden van de toenmalige tsaar Peter. En daardoor zijn er, omdat hij dacht bij zichzelf, nou, die Nederlanders, die hebben een hoop mooie spullen. Pijpen, koek, textiel, maar ook heel veel dingen zoals een vloot. En die wilde die ook opzetten. En daardoor heeft hij mensen uit Friesland naar Rusland gebracht. En daarom zijn er ook een heleboel Nederlandse woorden in het Friese gedeelte van Nederland overgenomen door de Russen. Waaronder Friesori, Fries. Grappig is dat, hè? En Baika, dat is baai in het Russisch. Allemaal woorden die geleend zijn uit het Nederlands. Nou ja, uiteindelijk is alles ingestort natuurlijk. De revolutie kwam in 1917. En die mensen uit Friezenveen, die zijn toen weer teruggegaan naar Nederland. Want ja, er was geen ruimte meer voor ze na de revolutie natuurlijk. Nou, Utrecht studenten die hebben dus voor hun reis 60 jaar geleden een echte boerenwagen op de kop getikt in Maikelo. En voordat ze vertrekken zullen ze daar uitgeleide worden gedaan. Evenals die wagen. En er komt waarschijnlijk ook een soort van trekpaarden in de vorm van twee Russische hitten. En onder de wagen is er een originele vetpot. Een cadeau van de Maikeloers. Wat het is. Ja, het leven is geen vetpot, maar ik zal dat eens opzoeken. Mensen uit de Unitas die bleven toen een paar weken in de Sovjet-Unie. 60 jaar geleden. De boerenwagen, de paarden, die gingen eerder terug per boot. Want nou ja, uiteindelijk ook de mensen uit Friezenveen, die handel dreven dus met de Russen, die kwamen met paard en wagen, maar gingen ook met de boot op en neer. Nou, mensen deden dat dus 60 jaar geleden over. Utrechtse studenten van Unitas. En of dat nog een vriendschapsband heeft opgeleverd met de toenmalige mensen in Leningrad. Leningrad, zoals dat toen heet, dat weet ik niet, maar het heet nu weer Sint-Petersburg. Sinds 91. Leuk, hè, zo'n verhaal van 60 jaar geleden. Zo zie je maar dat de geschiedenis hard gaat en niks vaststaat. En over het weer staat ook niks vast, behalve dan dat we steeds warmer weer gaan krijgen. Toen dacht ik bij mezelf, laat ik dan gewoon zo'n liedje pakken wat een beetje daarmee te maken heeft. Bert Hering, die had een paar hitjes in één keer. En dit is er één van. Als een vogel zo vrij.

0: Hij had deze hits in een periode dat ik bij een andere radiostation werkte met Rob Stennis en mijn vriend Erik Diekep. Je kent hem wel van de Pizza Hut waarschijnlijk. En Erik Diekep had een liedje geschreven voor het Songfestival. Dat zou eigenlijk Paul de Leeuw inzingen. Blue Skies Are For Free. Die trok zich terug. En toen hebben we Bert Hering gevraagd, meegedaan. Maar ja, we zijn toen niet door een bepaalde commissie gekomen. Gek, hè? Er wordt heel veel gepraat over, ja, er is allemaal corruptie met die tellingen en die televoting bij het Songfestival. Nou, toen was het ook al, we moesten mensen nog sms'en. Kun je dat nog herinneren, een sms? Nou ja. En dat hebben mensen gedaan, alleen er werd zoveel op Bert Hering gestemd met dat liedje Blue Skies Are For Free, wat geschreven was door Erik Diekep, dat er niet helemaal doorheen kwam, werd later gezegd. Dus eigenlijk hadden we gewonnen, maar volgens mij dachten ze bij zichzelf, wat moeten we met die gekken? En Bert Hering is wel een geweldige zanger, dus dat Blue Skies Are For Free is toen niet doorgegaan. Volgens mij, ik weet niet meer wie er toen is doorgegaan. Ik heb geen idee, maar die is totaal vergeten in ieder geval. En is niet helemaal gelukt. En dat is geen wrok hoor, dat zo gaan die dingen. Ik zat hier achter in de tuin, ik zat in de zon en ik hoorde voor het eerst dit liedje van Roxanne Hazes. En ik zei, zo hé, oh wat is dit goed.
1: Hij was toch die gozer.
0: Daarmee gaan we naar het nieuws van 9:30.
1: Die mij had veroverd.
0: Fantastisch nummer dit.

0: Wat maakt een familiebedrijf zo bijzonder? Het vakmanschap, wat van generatie op generatie wordt doorgegeven? Of dat ene geheime recept dat al jaren wordt gekoesterd? Bouwen aan vertrouwen, trots en continuïteit. Bij De Kroon Facilitaire Diensten begrijpen we dat als geen ander. Al ruim 85 jaar ondersteunen wij bedrijven met alles wat hun organisatie draaiende houdt. Van schoonmaak tot beveiliging, van catering en nog veel meer. De Kroon Facilitaire Diensten. Een familiebedrijf.
1: Bingo FM met het Regio Nieuws.
2: Goedemorgen. Studenten moesten in het eerste kwartaal van dit jaar gemiddeld weer meer betalen voor een kamer. Volgens Kamernet kost een kamer nu zo'n 800 euro en dat is ruim 8% meer dan een jaar geleden. Utrecht is na Amsterdam de duurste stad om een studentenkamer te huren. Kamernet keek alleen naar particuliere verhuurders. Organisaties zoals SSH werden in dit onderzoek niet meegenomen. Gemiddeld betaalt een student in Nederland 660 euro per maand voor een kamer. Omwonenden van de voormalige gevangenis Wolvenplein maken zich zorgen over nieuwbouwplannen. Ze hebben een brandbrief gestuurd aan het college. In de plannen staan woningen, een hotel, horeca en een voetgangersbrug. Een van de wooncomplexen die gepland is, komt 6 meter boven de gevangenismuur uit, waardoor omwonenden voor hun uitzicht vrezen. Volgens hen houdt de gemeente zich niet aan de richtlijnen die zijn afgesproken.
3: Als je dingen gaat uithalen die echt het karakter aantasten van wat ooit die gevangenis was en wat bijna cultureel erfgoed is, hè, niet alleen architectonisch, maar ook cultureel, dan is dat voor ons echt een brug te ver.
2: Volgens de gemeente voldoet het plan wel aan alle voorwaarden en is het al aangepast na opmerkingen van omwonenden. Burgemeester Dijksma heeft excuses aangeboden voor de gang van zaken rond de NAKPA-herdenking op het Domplein. Vrijdag werden door Dijksma en wethouder Voortman kransen gelegd om te herdenken dat duizenden Palestijnen werden verdreven toen Israël werd gesticht. De 4 mei-kransen die lagen daar toen nog en werden snel weggehaald door de organisatie. Volgens Dijksma hadden ze daar niet mogen liggen en het spijt haar, zei ze gisteren tegen RTV Utrecht. De gemeente zoekt uit wat er is misgegaan. In Nieuwegein is gisteravond mogelijk een steekincident geweest. De politie heeft 1 verdachte aangehouden voor betrokkenheid. Wat daar precies is gebeurd aan de Dukatenburg wordt nog onderzocht. Ambulancepersoneel heeft 1 persoon behandeld. Wie getuige is geweest of informatie heeft, kan zich bij de politie melden. Het weer volop zon, droog en 21 graden. Morgen wordt de eerste zomerse dag van het jaar met 25 graden. En daarna krijgen we ook nog een mooi Pinksterweekend.
1: De Ochtendshow met Fred Siebelink.

Ja, je weet het waarschijnlijk niet meer. Ik wel. Het was een terugkeren liedje van het goede doel. Ze werden gerestyled in de jaren 80. Stijl als je hamer goed zit. En ze hadden in één keer zangeressen in de band. Goede doel en ik dans als ik besta. Beetje inspelend op de house muziek die opkwam. Ach ja. Mensen, het goede doel. Ook een terugkeersingle ooit gehad. Hè. Zo gaan die dingen. Het is prachtig weer. Kijk eens even met een schuin oog kijk ik naar buiten. Er is van alles aan de hand in Nederland. Maar ja, als het dit weer is, dan word je toch helemaal gelukkig. Tenminste, dat vind ik. Vanmiddag blijft de matige wind. Er is bijna geen wind als je zo naar buiten kijkt. En het blijft krachtig. De zon en de stapelwolken die wisselen elkaar af. Blijft overal droog. En het wordt minstens een graadje of 21 vandaag. Oh, morgen 25 graden. En het hele weekend tot en met tweede Pinksterdag wordt er zo rond de 27 graden voorspeld. Dat is toch echt fantastisch. Ik kan het, ja weet je, de Belastingdienst kan het niet leuker maken, maar de zon wel, want die kan het echt leuker maken. We gaan echt een perfecte Pinksterweekend tegemoet. En nou ja, er is niks aan de hand, geen koude nachten. Ga je ergens naartoe, neem wel in ieder geval iets warms mee voor de avond door, want het is nog altijd maar gewoon echt half, ja, nou eind mei. Maar dan nog, het was eind mei, eigenlijk had ik Rob ten IJs moeten draaien met Edward Zomer. Nou ja, dat is nog lang niet. Even kijken naar de situatie op de weg, niet gaan fantaseren. Fred, 11 kilometer file tussen Knoopendijl en Everdingen. Het is ellende als je in Utrecht komt rijden, de hele week al. Het blijft ook gewoon een beetje zo. A2, dan Utrecht richting 's-Hertogenbosch. Als je naar 's-Hertogenbosch wil rijden tussen Nieuwegein-Zuid, kom je in 3 kilometer file tot Knoopend Everdingen. Dat is te overzien, maar het is wel heel vervelend op zich. Dan heb ik de A27, 14 kilometer file industriegebied Avelingen tot en met Knoopend Everdingen. Bijna 14 kilometer file op weg naar Utrecht. De andere kant op de A27, 8 kilometer file tussen Hilversum en Knooppunt Lunetten. En daar heb ik eigenlijk alle grote files wel gehad. Nogmaals, het is prachtig weer. Als je ervan kunt genieten, geniet ervan. Ga lekker in de zon zitten. Ben je aan het werk? Kijk een beetje uit. Hè. Smeren, zeg ik altijd maar. Ga je een beetje in de tuin werken, dan is het vast nog allemaal een beetje zompig, want er is echt wel aardig wat regen gevallen. Gelukkig de afgelopen dagen, maar we gaan een paar dagen tegemoet. Oh, lekker hoor. Eerst heb ik voor je Wesley Bronkers en Samantha Steenwijk in mijn armen. Tino Martin zingt Jong en Dom zijn nieuwe single. Ik begin met de Bankzitters en Tijdmachine. Een liedje wat je niet zo heel vaak hoort.

Wesley Bronkhorst en Samantha Steenwijk in Ima. Maar het gaat hartstikke mooi weer worden met Pinksterweekend. Maar misschien dat je bij jezelf denkt, nou, het lijkt me ook wel eens leuk om weer eens een keer naar de Stad Schouwburg te gaan. Nou, er is een hele campagne gestart met 7 Utrechters die ambassadeur zijn van de Stad Schouwburg Utrecht. 7 smaken, 7 redenen en 7 Utrechters om naar de Schouwburg te komen. De een komt om te lachen en de ander om zich te herkennen met wat er op het podium gebeurt. Er is van alles en nog wat te zien en te horen in de Stad Schouwburg. Pascal, die is tegenwoordig ambassadeur. Martijn, een jong jochie, Natalia, Omar bijvoorbeeld en Caroline. En Caroline die zegt, ja, ik ga vaak naar voorstellingen die de familiegeschiedenis raakt. Dan delen we de emotie. Dan gaan ze dus met z'n allen. Ook Ria, die zit bijvoorbeeld als ambassadeur op een prachtige foto op de Zadelstraat bij de Dom op de achtergrond. Als ambassadeur van de Stad Schouwburg. Zij zegt, theater is voor mij simpelweg heel veel lachen. Ik doe genoeg leuke dingen, maar niets haalt het bij een avond waarop de tranen over mijn wangen lopen van het lachen. Dan is het voor mij echt geslaagd. Er gaan ook mensen naartoe voor een diepslant toneelstuk. Er is van alles en nog wat te zien in de Stad Schouwburg. En bijvoorbeeld vanavond, vanmiddag eigenlijk al, om 17:30 kun je naar Resto van Harte. Maar dan moet je nog wel even kaarten kopen. Dus zou ik wel even informeren. Maar er zijn allerlei toneelstukken. Zoals The Bench en The Soft Machine. Daar zijn allemaal voorstellingen van. Maar ook bijvoorbeeld aankomende zondag voor de kleine kinderen Boomba. Ja, ik weet er niet zoveel van, behalve dat het dan heel populair is bij je hele jonge kinderen. Bombina komt spelen. En dat is een voorstelling gemaakt door de mensen van Studio 100. Dat ken je waarschijnlijk wel, Bomba en Bombina komt spelen. Maar er zijn ook toneelstukken zoals Bruto. En dat is een muzikale show over rijkdom en de belasting. Ik zeg maar, wat het is dan tweede Pinksterdag. Op eerste Pinksterdag, zondag, dus Bomba, als je daar met je kinderen heen wil. Daar zijn allemaal kaarten voor te koop. Die ambassadeurs die kun je ontmoeten van de Stad Schouwburg. Stadschouwburg-Utrecht.nl en daar kun je de ambassadeurs zien. 7 Utrechters die een beetje in het zonnetje worden gezet en die vertellen waarom zij naar de Stad Schouwburg gaan. Ik maak er toch wel eens even reclame voor. Hartstikke leuk. En dat Boomba, ja, dat is hartstikke populair. Hè? Wist ik ook niet hoor. Ik werd erop gewezen door aangetrouwde familie van mij. Die hadden zoiets van, ja, dat vinden de kinderen leuk. Ja. Maar goed, leuk dat daar allemaal voorstellingen van zijn. Hartstikke goed. Heel veel voorstellingen die zijn tegenwoordig ook rondom allemaal YouTube-persoonlijkheden gemaakt. Hè. Dat heb ik ook een beetje in de gaten. Mensen, Marianne Weber kwam op. Toen had je nog geen social media, geen YouTube. Je had geen sms'en, je had geen WhatsApp. En toch zaten elke keer bij optredens van Marianne Weber er bussen vol met Utrechtse fans die meegingen naar haar optredens. In deze tijd had ze dit hitje, een haantje van goud, Marianne Weber.

0: mensen voor deze donderdag de 21ste. Straks John Schaap, dan onze eigen Henry, Kevin en Lawrence. Die gaan ook allemaal lekkere programma's maken. Ik laat je achter met Gerard Joling. Fijne dag, Mexico.
1: Ik ben naar Mexico gekomen.
0: Dat zeg ik. Hoi, hoi.

0: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De asielzoekers die de nacht in Stadskanaal hebben doorgebracht zijn weer aangekomen bij het aanmeldcentrum in Ter Apel. Een groep van ongeveer 50 asielzoekers dreigde de nacht buiten te moeten doorbrengen omdat het aanmeldcentrum overvol was. Buurgemeente Stadskanaal schoot de hulp en richtte een noodopvang in. Daar waren veldbedden en wc's, maar geen voorzieningen als douches en eten, vertellen mensen aan de NOS. Enkele mensen kwamen gisteravond laat aan in Ter Apel en hebben daar toch buiten moeten slapen. Ook voor de komende dagen wordt in Ter Apel drukte verwacht, omdat er op andere plekken in het land geen opvang beschikbaar is. De Amerikaanse chipfabrikant Nvidia heeft afgelopen kwartaal een recordomzet van ruim $80 miljard behaald. De winst verdrievoudigde ten opzichte van een jaar eerder. Door de groei is Nvidia nu het waardevolste bedrijf ter wereld. Ondanks deze cijfers steeg het aandeel van Nvidia niet erg hard. Beleggers lijken gewend aan het succes van het bedrijf. Nvidia maakt vooral chips voor AI-datacenters, waarvan er wereldwijd steeds meer komen. De Joodse school Geider in Amsterdam blijft vandaag dicht vanwege een dreigende situatie. Wat die dreiging inhoudt is niet bekendgemaakt. Volgens de politie kwam er een telefonische melding binnen waar onderzoek naar wordt gedaan, meldt regionale omroep NH. Bij de school ging in maart nog een explosief af. Burgemeester Halsema van Amsterdam nam daarop extra veiligheidsmaatregelen rond de school. Joodse instellingen in de stad worden al jaren zwaar beveiligd. De 6 Nederlandse activisten die sinds gisteren vastzitten in Israël worden vanmiddag naar Turkije gebracht. Ze waren met honderden anderen onderweg naar Gaza met hulpgoederen, maar werden door Israël meegenomen. Ze werden volgens premier Jette op een mensonterende manier behandeld. Het weer, veel zon en ook wat wolkenvelden. Het blijft droog en het wordt 18 tot 22 graden. Morgen ook volop zon en dan maximaal 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Schaap, met John Schaap.

met elkaar die ik voor je heb vrijgemaakt. Ik draai plaatjes en drink een bakje koffie erbij. Dat is een goede naam. Dat trouwens ook. Die krijgen

Simon, Rosanne, zowel Nick als Simon hebben beide een solo carrière. Ja, en ik moet zeggen, het komt niet zo goed van de grond als in de tijd dat het duo nog samen was. Sander Kwartendrijk straks voor je, ik wil met je dan.

0: Na het regio nieuws vertel ik je alles over de hit van Benny Nijman. Ik weet niet hoe.
1: Bingo FM met het regio nieuws.
2: Goedemorgen. Studenten moesten in het eerste kwartaal van dit jaar gemiddeld weer meer betalen voor een kamer. Volgens Kamernet kost een kamer nu zo'n 800 euro en dat is ruim 8% meer dan een jaar geleden. Utrecht is na Amsterdam de duurste stad om een studentenkamer te huren. Kamernet keek alleen naar particuliere verhuurders. Organisaties zoals SSH werden in dit onderzoek niet meegenomen. Gemiddeld betaalt een student in Nederland 660 euro per maand voor een kamer. Omwonenden van de voormalige gevangenis Wolvenplein maken zich zorgen over nieuwbouwplannen. Ze hebben een brandbrief gestuurd aan het college. In de plannen staan woningen, een hotel, horeca en een voetgangersbrug. Een van de wooncomplexen die gepland is, komt 6 meter boven de gevangenismuur uit, waardoor omwonenden voor hun uitzicht vrezen. Volgens hen houdt de gemeente zich niet aan de richtlijnen die zijn afgesproken.
3: Als je dingen gaat uithalen die echt het karakter aantasten van wat ooit die gevangenis was en wat bijna cultureel erfgoed is, hè, niet alleen architectonisch, maar ook cultureel, dan is dat voor ons echt een brug te ver.
2: Volgens de gemeente voldoet het plan wel aan alle voorwaarden en is het al aangepast na opmerkingen van omwonenden. Burgemeester Dijksma heeft excuses aangeboden voor de gang van zaken rond de NAKPA-herdenking op het Domplein. Vrijdag werden door Dijksma en wethouder Voortman kransen gelegd om te herdenken dat duizenden Palestijnen werden verdreven toen Israël werd gesticht. De 4 mei-kransen die lagen daar toen nog en werden snel weggehaald door de organisatie. Volgens Dijksma hadden ze daar niet mogen liggen en het spijt haar, zei ze gisteren tegen RTV Utrecht. De gemeente zoekt uit wat er is misgegaan. In Nieuwegein is gisteravond mogelijk een steekincident geweest. De politie heeft 1 verdachte aangehouden voor betrokkenheid. Wat daar precies is gebeurd aan de Ducatenburg wordt nog onderzocht. Ambulancepersoneel heeft 1 persoon behandeld. Wie getuige is geweest of informatie heeft, kan zich bij de politie melden. Het weer volop zon, droog en 21 graden. Morgen wordt de eerste zomerse dag van het jaar met 25 graden. En daarna krijgen we ook nog een mooi Pinksterweekend.
1: Schaap, met John Schaap.

Benny Nijman. Een Nederlandse artiest die in de jaren 80 heel succesvol was. Dit was, ik weet niet hoe. Benny wist wel heel goed hoe hij muziek moest importeren. En dat deed hij vooral met Griekse melodieën. Het origineel van Ik weet niet hoe heet Agapimou. Een Grieks liedje dat destijds door een Italiaanse zangeres werd gezongen. Benny Nijman schreef op de melodie van Agapimou, een Nederlandse tekst, en dat werd Ik weet niet hoe. Nou, die tekst die werd niet echt gepikt door de NCRV. Zij weigerden te draaien en daarom heeft Benny destijds voor die omroep een andere versie geschreven. En zodoende zijn er twee versies van Ik weet niet hoe. Nou, gelukkig is er van Henk Westbroek zijn Julia maar één.

is al een van de leukste liedjes van Eddie Valli. Ja, en Stef Ekkel heeft ook een hele verrassende uitvoering van Shanghai. Hij nam ons vandaag even denkbeeldig mee. Voor het nieuws van 11 uur nog één leuke hit. Hier is Dries.

0: ZZP'er, aannemer, loodgieter of installateur? Heb je oud ijzer of metaal? Breng het naar ProMetaal. Kom gezellig langs en ontvang direct je geld. Kijk op prometaal.nl.
1: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
2: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De 6 Nederlandse activisten die sinds gisteren vastzitten in Israël worden vanmiddag naar Turkije gebracht. Dat zegt het ministerie van Buitenlandse Zaken in een mail aan familieleden. De activisten waren met honderden anderen op schepen met hulpgoederen onderweg naar Gaza. Ze werden door Israël onderschept en naar Israël gebracht. Nederland en andere landen hadden veel kritiek op de manier waarop ze zijn behandeld. Premier Jette noemde het mensonterend. Aan het einde van de middag landden de activisten in Istanbul. De asielzoekers die de nacht in Stadskanaal hebben doorgebracht zijn vanmorgen weer aangekomen bij het aanmeldcentrum in Ter Apel. Een groep van ongeveer 50 asielzoekers dreigde de nacht buiten te moeten doorbrengen omdat het aanmeldcentrum overvol was. Buurgemeente Stadskanaal schoot de hulp en richtte voor één nacht een noodopvang in. Er waren veldbedden en wc's, maar geen voorzieningen als douches en eten, vertellen mensen aan de NOS. Enkele mensen kwamen gisteravond laat pas aan in Ter Apel en hebben daar toch buiten moeten slapen. Ook voor de komende dagen wordt in Ter Apel drukte verwacht, omdat er op andere plekken in het land geen opvang beschikbaar is. In Amsterdam blijft een Joodse school dicht na een dreigend telefoontje. Wat die dreiging inhoudt is niet bekendgemaakt. Volgens regionale omroep NH gaat het om de school Geider, waar in maart een explosief afging. Sindsdien zijn er extra veiligheidsmaatregelen ingesteld. Door de ebola-uitbraak in de Democratische Republiek Congo gaat de nationale voetbalploeg van het land een trainingskamp verplaatsen. Dat zou in de Congolese hoofdstad Kinshasa zijn, maar de ploeg wijkt nu uit naar België. Congo heeft zich voor de tweede keer in de geschiedenis geplaatst voor een WK. De ebola-uitbraak is onlangs uitgeroepen tot internationale noodsituatie. Het weer, veel zon en ook wat wolkenvelden. Het blijft droog en het wordt 18 tot 22 graden. Ook morgen volop zon en dan 26 graden maximaal. Dit was het NOS Journaal.
3: Schaap met John Schaap.

Dit is een liedje met hoge waarde. Raymond Heijmans, Diamant. We brengen de gezelligheid. Straks even liggend in het gras met de band Clouseau. Passie hoor je na Ricky Velkin. Ik hoorde Corrie Konings dit liedje nog zingen op de verjaardag van Imca Marina. Ja, toen moest ik vanzelfsprekend ook direct denken aan de uitvoering die onze Utrechtse Ricky ervan gemaakt heeft. Het is een leuk succes voor hem. Druk je lijf tegen dat van mij is dansbaar in zijn uitvoering. Druk.

met passie. Ligt vast wel iets moois in het verschiet. Nou, in ieder geval krijgen we heerlijke zomerse dagen. René Schouten.

luisterwijzer gekregen. Claire van Topical Teddy zong over drank en toppetje. En dit waren Fleming en Roesa. Zij gaan voor gin en tonic. En ik ga voor een mooi liedje van Grand Dame en Louisje voor het nieuws.

0: ZZP'er, aannemer, loodgieter of installateur? Heb je oud ijzer of metaal? Breng het naar ProMetaal. Kom gezellig langs en ontvang direct je geld. Kijk op prometaal.nl.
1: Life is going on so fast. I wanted to be everlasting.
2: Voordat ik doodga, wil ik eigenlijk alles goed geregeld hebben.
3: Ik vind het belangrijk dat ik een luisterend oor krijg.
4: Doet u voorzichtig met mijn vader.
5: Omdat iedere persoon bijzonder is. Kijk op barbarauitvaart.nl.
6: Bingo FM met het regio nieuws.
7: De parkeergarage naast het Antonius ziekenhuis in Nieuwegein gaat morgen weer open. De afgelopen 2 jaar was hij dicht nadat de hellingbanen waren ingestort. Niemand raakte daarbij gewond, maar het incident had veel impact. Er werd daarna uitgebreid onderzoek gedaan naar de veiligheid voordat de hellingbanen opnieuw konden worden gebouwd. Het is nu een andere, zelfstandige constructie. Het ziekenhuis en de eigenaar van de garage zeggen blij te zijn dat medewerkers en patiënten weer in de buurt kunnen parkeren. En de wijk eromheen zal ook blij zijn, want die had veel last van parkeerdrukte. Studenten moeten in het eerste kwartaal van dit jaar gemiddeld weer meer betalen voor een kamer. Volgens Kamernet kost een kamer nu zo'n €800 en dat is ruim 8% meer dan een jaar geleden. Utrecht is na Amsterdam de duurste stad om een studentenkamer te huren. Kamernet keek alleen naar particuliere verhuurders. Organisaties zoals SSH werden in dit onderzoek niet meegenomen. Op het Domplein wordt vanavond gedemonstreerd tegen extreem rechts geweld. Verschillende actiegroepen willen zich laten horen omdat er de laatste tijd zoveel protesten zijn tegen de komst van AZC's. Onder meer in IJsselstein was het onlangs onrustig bij een protest tegen een noodopvang bij voetbalclub IFC. Organisaties zoals Oxfam Novib, het Actiefonds en de Dolomina's Utrecht zijn betrokken en ze zeggen vanavond duizenden mensen te verwachten. Om de kwaliteit van het water in de Utrechtse grachten te verbeteren is vandaag een stellage aangebracht in het water bij Toren het Paard. Vanmorgen is de stellage onder water gelegd. Een soort onderwaterrif moet het worden. En bijzonder is dat het uit brokstukken bestaat van de Dom. Het idee is dat het rif de vissen ten goede komt.
8: We hebben zo'n mooie visdeurbel om die vissen de stad binnen te loodsen. Maar wat als ze de stad in zijn? Dan komen ze in een soort weg, de bak terecht, waar weinig te beleven is voor die vissen. Ook gelijk met die herstel van die singel hebben we hier een groenere kade gemaakt. Hè? En we hopen dat met al dit soort maatregelen dat het zicht in het water ook wordt verbeterd.
7: En de vissen kunnen schuilen bij de stellage en onderwaterplanten kunnen daar groeien, verwachten de bedenkers. Het weer volop zon en 21 graden. Morgen wordt de eerste zomerse dag van het jaar verwacht met 25 graden. En daarna krijgen we een mooi Pinksterweekend.
9: Schaap met John Schaap.

stoomtrein Joyce Ruijs reed vanmorgen ons station weer even binnen met een mooi liedje. En ze doet nu een stoomtreintje na. Ja, goed gedaan hoor, treintje. Dit is voor mij. En ik heb er nog veel meer voor je vanmorgen. Al begint de tijd wel te dringen voor... Ja, we gaan de snelheid er maar even inzetten met elkaar. Wolter Kroes stuurt ons om...

me dacht. Als een mooi en groot geloof aan de muur van mijn gedachten hangt een wereldkaart te wachten tot ze terugkomt.

Uit Madrid en uit Moskou komt een brief. Met de prachtigste verhalen. God, wat is ze lief.

0: weer heeft gevonden, dan stort ze mijn hart vol met al het liefst uit Londen.
1: De Zeeuwse band Bluff, liefst uit Londen, brachten zij uit in 1997 op het album Helder. Een heel goed album met heel veel mooie liedjes daarop. Liedjes in deze stijl. Zoek het maar eens op. In 1998 werd Liefs uit Londen op single uitgebracht. En dat werd een mooie hit voor ze. Dit is de zangeres Mieke. Om je hart te voelen...

0: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Het Openbaar Ministerie heeft in een tussentijdse zitting meer details bekendgemaakt over de ontuchtzaak tegen oud-volleyballer Ramon M. Hij werd al onder meer verdacht van ontucht in Hoogkerk met een slachtoffer van 10 jaar oud. Er zijn nu ook bijna 60 slachtoffers geïdentificeerd van online sekschats. De verdachte zou honderden van die chats hebben gevoerd, vooral met jongens vanaf 8 jaar. In een deel daarvan hebben die ook kinderpornografische beelden gedeeld met de verdachte. De zaak gaat in augustus verder. Het Rode Kruis heeft een Giro-nummer geopend voor donaties om de ebola-uitbraak in de Democratische Republiek Congo te bestrijden. Giro 7244. Dat nummer wordt vaker gebruikt voor noodhulp bij humanitaire rampen. Al een paar weken gaat het ebola-virus rond in het gebied rond de grens tussen Congo en Oeganda. Vermoedelijk zijn er al tientallen mensen aan het virus overleden. Volgens het Rode Kruis is er een groot tekort aan plastic handschoenen, chloor en bodybags. De winst van chipfabrikant Nvidia is het afgelopen jaar verdrievoudigd. Het Amerikaanse bedrijf boekte een recordomzet van $80 miljard. Nvidia maakt vooral chips voor AI-datacenters, waarvan er wereldwijd steeds meer worden gebouwd. Het Amphia ziekenhuis in Breda komt in actie tegen de hoeveelheid sigarettenpeuken rond het ziekenhuis. Het heeft de gevonden peuken tentoongesteld in een glazen koker in de hal. Het gebied rondom de ingang is al jaren rookvrij, toch ligt het rond het ziekenhuis vol met peuken. In de koker zitten 10.000 sigarettenpeuken die de afgelopen 4 dagen verzameld zijn op het terrein. Het ziekenhuis in Breda hoopt met de actie rokers af te schrikken. Het weer, veel zon en ook wat wolkenvelden. Het blijft droog en het wordt 18 tot 22 graden. Morgen ook volop zon en dan wordt het maximaal 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Jouw lunchpakket met Henry Verwoerd.

Of gewoon lekker rustig gaan zitten. Samantha Stijnwijk, rood of groen. Het ziet er weer aan te komen. We gaan 2 uur lang lekker lunchpakketten. Met dank aan John en Fred voor de afgelopen 4 uur. Ik heb mooie platen voor je klaarstaan. Onder andere deze. Het is er even maan. Je zit hier alleen.

Je zal Linda heten en bezongen worden door Frank Boeiengroep. Nou, dat is lekker toch? Ik dacht het wel in ieder geval. We gaan er nog eentje doen voor het regennieuws. Dat is er een van Jannes. De koning der piraten. Dus koninklijke muziek. Bij je vrienden van de radio Bingo FM. Ik zie je graag straks terug naar het regennieuws. En ik laat je vrij. Tot aan het regennieuws. Met zwevend naar geluk.

0: Bingo FM met het regio nieuws.
1: Goedemiddag. De parkeergarage naast het Antonius ziekenhuis in Nieuwegein gaat morgen weer open, nadat 2 jaar geleden de hellingbanen waren ingestort. Niemand raakte daarbij gewond, maar het incident had veel impact. Bij de garage kwam de bovenste baan naar beneden en door het gewicht stortten de rijhellingen eronder ook in. Bij het ontwerp van de garage waren fouten gemaakt, de verbindingen waren te zwak. Na uitgebreid onderzoek is nu voor een andere zelfstandige constructie gekozen. Het ziekenhuis en de eigenaar van de garage zeggen blij te zijn dat medewerkers en patiënten weer in de buurt kunnen parkeren. En de wijk eromheen zal ook blij zijn, want die had veel last van

0: parkeerdrukte. Net als de afgelopen dagen was het vanmorgen weer druk op de A2. Volgens Rijkswaterstaat stond er tussen de knooppunten Deil en Everdingen meer dan 10 kilometer file richting Utrecht. De problemen komen door gaten in de weg. Uit voorzorg is een rijstrook dicht. Rijkswaterstaat weet nog niet wanneer de problemen met het slechte wegdek opgelost kunnen worden. Later deze week hopen ze duidelijk te hebben wanneer de reparatie gaat beginnen. Op het Domplein wordt vanavond gedemonstreerd tegen extreem rechts geweld. Verschillende actiegroepen willen zich laten horen omdat er de laatste tijd zoveel protesten zijn tegen de komst van AZC's. Onder meer in IJsselstein was het onlangs onrustig bij een protest tegen een noodopvang bij voetbalclub IFC. Volgens een van de betrokken organisaties, New Neighbors, is zo'n tegenprotest belangrijk.
1: We zien gewoon hoe mooi het kan zijn als je naast elkaar leeft en elkaar als nieuwe buren ziet. En we hebben natuurlijk ook gezien wat voor andere reacties daar in het land zijn. Dus extreemrechts geweld in plekken niet ver van Utrecht vandaan. We zien ook heel veel behoefte voor mensen om zich uit te spreken en om solidair te zijn naar mensen die op de vlucht zijn.
0: Ja, en de organisatie verwacht vanavond duizenden mensen. Stadion Galgenwaard is jarig en dat wordt gevierd met een boek. Vandaag, 90 jaar geleden, opende de eerste Galgenwaard de deuren. Niet alleen voor voetbal, er werd ook gehandbald en er waren wielerwedstrijden. Sinds het ontstaan van FC Utrecht in 1970 is de Galgenwaard de officiële thuisbasis van de voetbalclub. Het weer, zon en bewolking en 21 graden. Morgen wordt de eerste zomerse dag van het jaar met 25 graden. En daarna krijgen we ook een mooi Pinksterweekend.
2: Jouw lunchpakket met Henry Verwoerd.

Ah, dat is goed om te horen, Sineke. Ze weet het alweer. Shalali, shalala. En ze is verliefd. Nou, wij gaan naar het nieuws voor 1 uur. En daarna zijn we terug met het tweede gedeelte van het lunchpakket. Hier is Elf.

0: Ziggo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Ondanks de noodopvang in Stadskanaal hebben toch enkele asielzoekers in Ter Apel vannacht buiten geslapen. Het gaat om een handjevol mensen, zag een verslaggever van de NOS. Volgens burgemeester Velema van Westerwolde heeft iedereen de kans gehad om binnen te overnachten. Het aanmeldcentrum in Ter Apel zit de laatste dagen overvol. Ook de komende dagen wordt drukte verwacht in het aanmeldcentrum, omdat er op andere plekken in het land geen opvang beschikbaar is. De verwachting is dat in Ter Apel vannacht 120 plekken te weinig zijn. Het Rode Kruis heeft een Giro-nummer geopend voor donaties om de ebola-uitbraak in de Democratische Republiek Congo te bestrijden. Giro 7244. Dat nummer wordt vaker gebruikt voor noodhulp bij humanitaire rampen. Al een paar weken gaat het ebola-virus rond in het gebied rond de grens tussen Congo en Oeganda. Vermoedelijk zijn er al tientallen mensen aan het virus overleden. Volgens het Rode Kruis is er een groot tekort aan plastic handschoenen, chloor en lijkzakken. Het Amphia ziekenhuis in Breda stelt 10.000 sigarettenpeuken tentoon in een glazen koker. De peuken zijn in 4 dagen tijd rondom het ziekenhuis verzameld. Ondanks het rookverbod steken veel mensen op het terrein een sigaret op, dus voert het ziekenhuis in Breda actie. Het hoopt rokers zo te ontmoedigen. Een record aantal bergbeklimmers heeft gisteren de top van de Mount Everest bereikt. Maar liefst 274 mensen beklommen de berg met succes vanaf de Nepalese kant. Volgens bergsportorganisaties kwam dat vooral door het gunstige weer. Het zijn er ruim 50 meer dan het oude record, dat stamt uit 2019. Misschien loopt het aantal nog op, want klimmers moeten hun prestatie zelf melden en bewijzen als ze terugkomen in het basiskamp. Het weer, veel zon, maar ook wolkenvelden. Aan zee is het zo'n 18 graden, in het binnenland maximaal 23 graden. Vanavond nog lang zonnig, morgen veel zon en droog. En dan kan het maximaal 26 graden worden. Dit was het NOS Journaal.
0: Jouw lunchpakket met Henry Verwoerd.

0: Damien van Os en de Diamantenring. Mag wat kosten natuurlijk. Dat is ook zo met de plaatjes die we hier draaien. Mag wat kosten, maar je hebt ook wel de lekkerste muziek natuurlijk.
1: Ik wil je maar.

Uniflex en Agda in de Munnik. CD voor jou, CD voor mij. Ja, tegenwoordig is het allemaal MP3 natuurlijk. Dat is ook weer zo. En je sjouwde je een hele breuk, man. Maar dat had je voor die tijd ook met de plaatjes en zo. De singles en de LP's waar je mee moest sjouwen. Jongen, jongen, jongen. Je had gewoon een steekwagen nodig. Vind een grift op je radio.

0: ZZP'er, aannemer, loodgieter of installateur? Heb je oud ijzer of metaal? Breng het naar ProMetaal. Kom gezellig langs en ontvang direct je geld. Kijk op prometaal.nl.
1: Life is going on so fast. I want it to be everlasting.
2: Voordat ik doodga, wil ik eigenlijk alles goed geregeld hebben.
3: Ik vind het belangrijk dat ik een luisterend oor krijg.
4: Doet u voorzichtig met mijn vader.
3: Omdat iedere persoon bijzonder is. Kijk op barbarauitvaart.nl.
5: Bingo FM met het regionieuws.
6: Goedemiddag. De parkeergarage naast het Antonius ziekenhuis in Nieuwegein gaat morgen weer open, nadat 2 jaar geleden de hellingbanen waren ingestort. Niemand raakte daarbij gewond, maar het incident had veel impact. Bij de garage kwam de bovenste baan naar beneden en door het gewicht stortten de rijhellingen eronder ook in. Bij het ontwerp van de garage waren fouten gemaakt, de verbindingen waren te zwak. Na uitgebreid onderzoek is nu voor een andere zelfstandige constructie gekozen. Het ziekenhuis en de eigenaar van de garage zeggen blij te zijn dat medewerkers en patiënten weer in de buurt kunnen parkeren. En de wijk eromheen zal ook blij zijn, want die had veel last van parkeerdrukte. Net als de afgelopen dagen was het vanmorgen weer druk op de A2. Volgens Rijkswaterstaat stond er tussen de knooppunten Deil en Everdingen meer dan 10 kilometer file richting Utrecht. De problemen komen door gaten in de weg. Uit voorzorg is een rijstrook dicht. Rijkswaterstaat weet nog niet wanneer de problemen met het slechte wegdek opgelost kunnen worden. Later deze week hopen ze duidelijk te hebben wanneer de reparatie gaat beginnen. Op het Domplein wordt vanavond gedemonstreerd tegen extreem rechts geweld. Verschillende actiegroepen willen zich laten horen, omdat er de laatste tijd zoveel protesten zijn tegen de komst van AZC's. Onder meer in IJsselstein was het onlangs onrustig bij een protest tegen een noodopvang bij voetbalclub IFC. Volgens een van de betrokken organisaties, New Neighbors, is zo'n tegenprotest belangrijk.
7: We zien gewoon hoe mooi het kan zijn als je naast elkaar leeft en elkaar als nieuwe buren ziet. En we hebben natuurlijk ook gezien wat voor andere reacties daar in het land zijn. Dus extreem rechts geweld in plekken niet ver van Utrecht vandaan. We zien ook heel veel behoefte voor mensen om zich uit te spreken en om solidair te zijn naar mensen die op de vlucht zijn.
6: Ja, en de organisatie verwacht vanavond duizenden mensen. Stadion Galgenwaard is jarig en dat wordt gevierd met een boek. Vandaag, 90 jaar geleden, opende de eerste Galgenwaard de deuren. Niet alleen voor voetbal, er werd ook gehandbald en er waren wielerwedstrijden. Sinds het ontstaan van FC Utrecht in 1970 is de Galgenwaard de officiële thuisbasis van de voetbalclub. Het weer, zon en bewolking en 21 graden. Morgen wordt de eerste zomerse dag van het jaar met 25 graden. En daarna krijgen we ook een mooi Pinksterweekend.
0: ZZP'er, aannemer, loodgieter of installateur? Heb je oud ijzer of metaal? Breng het naar ProMetaal. Kom gezellig langs en ontvang direct je geld. Kijk op prometaal.nl.
1: Life is going on so fast. I want it to be everlasting.
2: Voordat ik doodga, wil ik eigenlijk alles goed geregeld hebben.
3: Ik vind het belangrijk dat ik een luisterend oor krijg.
4: Doet u voorzichtig met mijn vader.
3: Omdat iedere persoon bijzonder is. Kijk op barbarauitvaart.nl.
5: Jouw lunchpakket met Henry Verwoerd.

Oud, zoals je naar me kijkt. Ja, lekker blijven kijken. En kan verder geen kwaad als je ergens naar kijkt. Als je er maar niet aan zit, daar gaat het namelijk om. Guido van der Graaf op de draaitafel met het nummer Ik Kom Terug. Dat moet je zeker doen.

0: in Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Het dorp Moerdijk kan misschien toch blijven bestaan, schrijft de gemeente op de website. Volgens de gemeente overweegt de Rijksoverheid of er minder ruimte nodig is voor energieprojecten en industrie, zodat het dorp niet weg hoeft. Toch tempert de gemeente de verwachtingen. Er zijn nog veel vragen en er is nog geen toezegging gedaan door het Rijk. In november werd aangekondigd dat Moerdijk moest wijken voor industrie. Daarop kwam veel protest, onder andere vanuit de 1300 inwoners. Het politiebureau in Lelystad is korte tijd ontruimd geweest vanwege een mogelijk explosief. Iemand had een handgranaat gevonden en die naar het bureau gebracht. Het gebouw werd vanwege de veiligheid ontruimd. Het is niet bekend waar die granaat is gevonden. Het explosief is afgevoerd en aan het begin van de middag is het politiebureau in Lelystad weer vrijgegeven. Het Openbaar Ministerie heeft in een tussentijdse zitting meer details bekendgemaakt over de ontuchtzaak tegen oud-volleyballer Ramon M. Hij werd al verdacht van ontucht met een slachtoffer van 10 jaar oud. Er zijn nu ook bijna 60 slachtoffers geïdentificeerd van online sekschats. De verdachte zou honderden van die chats hebben gevoerd, vooral met jongens vanaf 8 jaar. In een deel daarvan hebben die ook kinderpornografische beelden gedeeld met de verdachte. De zaak gaat in augustus verder. Nog nooit hebben zoveel mensen op één dag de top van de Mount Everest behaald. Mede door het gunstige weer lukte het 274 mensen om gisteren de hoogste berg ter wereld te beklimmen. Dat zijn er 50 meer dan het vorige record uit 2019. Het weer, veel zon, maar ook wolkenvelden. Aan zee is het een graad of 18, in de rest van het land 20 tot 23 graden. Vanavond blijft het nog lang zonnig en ook morgen is er veel zon. Het is dan droog en het kan maximaal 26 graden worden. Dit was het NOS Journaal.
0: Bingo in de middag met Laurens Nicolaas.

Ik zag jou in mijn droom van John West op Bingo FM. Op deze donderdag 21 mei, fijn dat je erbij bent. Henry, dankjewel voor jouw lunch. We gaan genieten tot 4 uur van Bingo in de middag. En ik hoop dat je er zin in hebt. Lekker verzadigd en wel. Straks 3:15 een fout momentje. En de lekkerste muziek komt weer voorbij. Mart Hoogkamer en Billy Dan zo dadelijk naar Merel met Dan maar jij.

0: Olaf Sanchez met Ven Ven. We gaan naar het laatste nieuws uit de stad Utrecht. Het regionale nieuws nu.
1: Bingo FM met het regionieuws.
2: Goedemiddag. De parkeergarage naast het Antonius ziekenhuis in Nieuwegein gaat morgen weer open, nadat 2 jaar geleden de hellingbanen waren ingestort. Niemand raakte daarbij gewond, maar het incident had veel impact. Bij de garage kwam de bovenste baan naar beneden en door het gewicht stortten de rijhellingen eronder ook in. Bij het ontwerp van de garage waren fouten gemaakt, de verbindingen waren te zwak. Na uitgebreid onderzoek is nu voor een andere zelfstandige constructie gekozen. Het ziekenhuis en de eigenaar van de garage zeggen blij te zijn dat medewerkers en patiënten weer in de buurt kunnen parkeren. En de wijk eromheen zal ook blij zijn, want die had veel last van parkeerdrukte. Net als de afgelopen dagen was het vanmorgen weer druk op de A2. Volgens Rijkswaterstaat stond er tussen de knooppunten Del en Everdingen meer dan 10 kilometer file richting Utrecht. De problemen komen door gaten in de weg. Uit voorzorg is een rijstrook dicht. Rijkswaterstaat weet nog niet wanneer de problemen met het slechte wegdek opgelost kunnen worden. Later deze week hopen ze duidelijk te hebben wanneer de reparatie gaat beginnen. Op het Domplein wordt vanavond gedemonstreerd tegen extreem rechts geweld. Verschillende actiegroepen willen zich laten horen, omdat er de laatste tijd zoveel protesten zijn tegen de komst van AZC's. Onder meer in IJsselstein was het onlangs onrustig bij een protest tegen een noodopvang bij voetbalclub IFC. Volgens een van de betrokken organisaties, New Neighbors, is zo'n tegenprotest belangrijk.
3: We zien gewoon hoe mooi het kan zijn als je naast elkaar leeft en elkaar als nieuwe buren ziet. En we hebben natuurlijk ook gezien wat voor andere reacties daar in het land zijn. Dus extreem rechts geweld in plekken niet ver van Utrecht vandaan. We zien ook heel veel behoefte voor mensen om zich uit te spreken en om solidair te zijn naar mensen die op de vlucht zijn.
2: Ja, en de organisatie verwacht vanavond duizenden mensen. Stadion Galgenwaard is jarig en dat wordt gevierd met een boek. Vandaag, 90 jaar geleden, opende de eerste Galgenwaard de deuren. Niet alleen voor voetbal, er werd ook gehandbald en er waren wielerwedstrijden. Sinds het ontstaan van FC Utrecht in 1970 is de Galgenwaard de officiële thuisbasis van de voetbalclub. Het weer, zon en bewolking en 21 graden. Morgen wordt de eerste zomerse dag van het jaar met 25 graden. En daarna krijgen we ook een mooi Pinksterweekend.
0: En dan gaan we nog even kijken naar de verkeerssituatie van de ANWB op Bingo FM. Het is toch redelijk druk aan het worden al. Op de A2 Utrecht richting Den Bosch, 11 kilometer langzaam rijdt stilstaand verkeer. De rechte rijstrook is dicht in verband met wegdek in slechte toestand tussen Oude Rijn en Everdingen. De A27 Utrecht richting Gorkum, 7 kilometer, een kwartier lang onderweg tussen Lunetten en Everdingen. Dan gaan we naar de A27 Utrecht richting Gorkum, 7 kilometer stilstaand verkeer tussen Everdingen en Noordeloos. De A28 Zwolle richting Amersfoort, 7 kilometer spoedreparatie inmiddels. De rijstrook is dicht, wegdek in slechte toestand, stilstaand verkeer tussen Nijkerk en knooppunt Oevelaken. Daar ben je een half uur langer onderweg.
1: Bingo in de middag met Laurens Nicolaas.
4: Mooi, heel klein, en je weet wat we zeggen. Maar we naar niet.

gek. Leeuw Kleine met Samuel Welten en de Amsterdamse zomer maakt me nou niet gek. We gaan naar Cloud met de App en Vloed. En trouwens, meer nieuws lees je in onze app en bingofm.nl. En zo dadelijk ook nog Stef Eckel, dans de laatste dans.

De altijd gezellige Jeffrey Heese bij Lando. En daarvoor Arne Jansen met Als een meeuw in de wind. Denk nog even na, een fout momentje. 3:15 komt er voorbij. Lawrence Nicolaas op Insta. Lawrence@bingofm.nl. Of geef het door met de gratis app. Gaan we naar Nick en Simon. Steeds weer.

0: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Oud-advocaat Ines Wesky hoeft niet opnieuw de cel in. Volgens de rechtbank in Rotterdam is Wesky wel schuldig aan het doorspelen van berichten naar crimineel Ridouan Taghi. Maar hij heeft de strafzaak al genoeg gevolgen gehad voor de oud-advocaat. De rechter legt haar daarom een straf op die gelijk is aan het aantal dagen dat Wesky al vast heeft gezeten, namelijk 42. Het Openbaar Ministerie had 4,5 jaar cel geëist. Tegen Kamerlid Gidi Markussower zijn 20 aangiftes binnengekomen bij de politie. Het OM verwacht dat dat aantal de komende dagen nog op zal lopen. De leider van groep Markussower zei in een interview dat Palestijnen de vernietiging van hun gebied over zichzelf hebben afgeroepen. Ook sprak hij in Loosdrecht met een demonstrant over omvolking. Het OM zal op basis van de aangiftes de zaak gaan beoordelen. In de Marokkaanse stad Fes zijn minstens 4 mensen omgekomen na het instorten van een appartementencomplex. Ook raakten 6 mensen gewond. Het gebouw van 4 verdiepingen stortte vannacht in. Onder het puin wordt nog gezocht naar overlevenden. Gebouwen in de omgeving zijn uit voorzorg ontruimd. In Fes stortten vaker gebouwen in. De laatste keer was in december. Toen kwamen er 22 mensen om. De Duitse keeper Manuel Neuer is opgenomen in de selectie van Duitsland voor het WK voetbal. De 40-jarige doelman was al 2 jaar gestopt als international, maar keert nu terug voor het wereldkampioenschap in juni. Neuer staat al sinds 2010 bij alle WK's onder de lat bij Duitsland. Hij speelde al 124 wedstrijden voor de nationale ploeg. Het weer, veel zon, maar ook wat wolkenvelden. Aan zee is het een graad of 18, in de rest van het land 20 tot 23 graden. Vanavond nog lang zonnig, morgen ook veel zon. Het blijft droog en het kan dan maximaal 26 graden worden. Dit was het NOS Journaal.
2: En dan gaan we nog even kijken naar de verkeerssituatie op de weg momenteel. Op de A2 Utrecht richting Den Bosch, 15 kilometer stilstaand verkeer. De rechte rijstrook is dicht in verband met de weg die in slechte toestand is. Tussen knooppunt Oude Rijn en Everdingen. En dat gaat nog oplopen hoor. Een half uur al inmiddels vertraging. Na 27 Utrecht richting Gorkum, 7 kilometer, een kwartier lang onderweg tussen Lunetten en Everdingen. De A28 Zwolle richting Amersfoort, 10 kilometer spoedreparatie. Ook daar een rijstrook dicht, wegdek in slechte toestand tussen Nijkerk en Hoevelaken. En de N226, Leersum richting Amersfoort, 5 kilometer langzaam rijverkeer tussen Leersum en Woudenberg. Heel veel sterkte!
0: Bingo in de middag met Laurens Nicolaas.

René Schuurmans met Diep in mijn hart hoorde je. En we gaan zo dadelijk naar een fout momentje. 3:15, over 10 minuutjes komt u voorbij. We gaan naar Antje Montero, Vrij met jou.

Davy van der Sluis met Beter dan Goed. We gaan naar een fout momentje. Dara met Bangara. Misschien heb je hem gehoord. Het Songfestival, de finale. De Bulgarije heeft gewonnen. Hè? En ja, wij hebben als Nederland het Songfestival geboycott. Maar dit liedje, ja, dat vond ik toch wel erg leuk hoor. Als fout moment vanmiddag.

0: Andy van der Leek. Ik heb de zomer in mijn bol. We gaan naar het regionale nieuws van 3:30.
1: Bingo FM met het regionieuws.
2: Goedemiddag. De parkeergarage naast het Antonius ziekenhuis in Nieuwegein gaat morgen weer open, nadat 2 jaar geleden de hellingbanen waren ingestort. Niemand raakte daarbij gewond, maar het incident had veel impact. Bij de garage kwam de bovenste baan naar beneden en door het gewicht stortten de rijhellingen eronder ook in. Bij het ontwerp van de garage waren fouten gemaakt, de verbindingen waren te zwak. Na uitgebreid onderzoek is nu voor een andere zelfstandige constructie gekozen. Het ziekenhuis en de eigenaar van de garage zeggen blij te zijn dat medewerkers en patiënten weer in de buurt kunnen parkeren. En de wijk eromheen zal ook blij zijn, want die had veel last van parkeerdrukte. Net als de afgelopen dagen was het vanmorgen weer druk op de A2. Volgens Rijkswaterstaat stond er tussen de knooppunten Deil en Everdingen meer dan 10 kilometer file richting Utrecht. De problemen komen door gaten in de weg. Uit voorzorg is een rijstrook dicht. Rijkswaterstaat weet nog niet wanneer de problemen met het slechte wegdek opgelost kunnen worden. Later deze week hopen ze duidelijk te hebben wanneer de reparatie gaat beginnen. Op het Domplein wordt vanavond gedemonstreerd tegen extreem rechts geweld. Verschillende actiegroepen willen zich laten horen, omdat er de laatste tijd zoveel protesten zijn tegen de komst van AZC's. Onder meer in IJsselstein was het onlangs onrustig bij een protest tegen een noodopvang bij voetbalclub IFC. Volgens een van de betrokken organisaties, New Neighbors, is zo'n tegenprotest belangrijk.
3: We zien gewoon hoe mooi het kan zijn als je naast elkaar leeft en elkaar als nieuwe buren ziet. En we hebben natuurlijk ook gezien wat voor andere reacties daar in het land zijn. Dus extreem rechts geweld in plekken niet ver van Utrecht vandaan. We zien ook heel veel behoefte voor mensen om zich uit te spreken en om solidair te zijn naar mensen die op de vlucht zijn.
2: Ja, en de organisatie verwacht vanavond duizenden mensen. Stadion Galgenwaard is jarig en dat wordt gevierd met een boek. Vandaag, 90 jaar geleden, opende de eerste Galgenwaard de deuren. Niet alleen voor voetbal, er werd ook gehandbald en er waren wielerwedstrijden. Sinds het ontstaan van FC Utrecht in 1970 is de Galgenwaard de officiële thuisbasis van de voetbalclub. Het weer, zon en bewolking en 21 graden. Morgen wordt de eerste zomerse dag van het jaar met 25 graden. En daarna krijgen we ook een mooi Pinksterweekend.
0: Lekker hoor, dat zomerse weer. Oh, heerlijk. We gaan nog even kijken naar de verkeerssituatie van de ANWB. Ja, het is een drukke avondspits aan het worden. Bij Kevin zal het wel helemaal een gek huis zijn. Want er is nog steeds problemen op de A2 Utrecht richting Den Bosch door een wegdek die in slechte toestand is. De rechte rijstrook is afgesloten. 18 kilometer stilstaand verkeer en 1/2 uur lang onderweg tussen Oude Rijn en Everdingen. Excuses. Ik had even een brok in mijn keel. De A27 Utrecht richting Gorkum. 7 kilometer langzaam rijstrookverkeer tussen Lunetten en Everdingen. En dan de A28 Zwolle richting Amersfoort. 8 kilometer in verband met de spoedreparatie is daar het ook druk. 12 minuten lang onderweg tussen Nijkerk en knooppunt Hoevelaken.
1: Bingo in de middag met Laurens Nicolaas.

0: met hart en ziel van Rijn Mersja. En daarvoor het regionale nieuws. En over een uurtje bij Kevin. Meer nieuws natuurlijk op de radio. Tino Martin, Jong en Dom, zo dadelijk naar Anto met Hallo.
1: Ja,

De allernieuwste van Tino Martin. Ja, ik hoor hem iedereen meezingen hoor. Jong en dom. Zo dadelijk gaan we op de fiets met Kees Haak. Eerst Flemming en Hartwell. Ja, ik vind het echt leuk dat Hartwell ook gewoon bij Bingo FM te horen mag zijn. Ja, zonder jou.

Sylvia Bruns met Als Jij Voorbij Loopt. Heel veel plezier met Kevin, hij is jouw gids in de spits. Ik ben er vanavond weer. En anders ben ik er maandag weer voor een nieuwe bingo in de middag. Robert Long, mijn laatste. Iedereen doet het. Ja, iedereen doet het. Ene met een kwast en met zijn hand. Hey, bye bye, fijne middag. Ciao.

0: ZZP'er, aannemer, loodgieter of installateur? Heb je oud ijzer of metaal? Breng het naar ProMetaal. Kom gezellig langs en ontvang direct je geld. Kijk op prometaal.nl.
1: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
2: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De overheid weet vaak wie hulp nodig heeft, maar komt te laat of helemaal niet in actie om die mensen te helpen. Dat zegt de Nationale Ombudsman in zijn jaarverslag. Vorig jaar kwamen er 25.000 klachten binnen over slechte communicatie van de overheid. De ombudsman zegt dat het een keuze is van de overheid om burgers niet actief te benaderen om hulp te bieden. Want de kennis over wie er hulp nodig heeft, zou er wel zijn. Door het gebrek aan initiatief vanuit de overheid komen burgers volgens de ombudsman soms onnodig in de problemen. De politie heeft een minderjarige opgepakt in het onderzoek naar de bedreiging van een Joodse school. Het is nog onduidelijk waar de jongen precies van wordt verdacht, laat de politie weten na berichtgeving van het Parool. De school in Amsterdam werd gisteravond telefonisch bedreigd. De minderjarige jongen is diezelfde avond aangehouden. De Joodse school bleef vandaag gesloten en er is extra beveiliging. Bij het gebouw ging in maart een explosief af. De burgemeester sprak toen van een aanslag. Oud-advocaat Ines Wesky is wel schuldig aan het doorspelen van informatie aan Ridouan Taghi, maar hoeft niet meer de cel in. De rechtbank in Rotterdam legt haar 42 dagen cel op, precies even lang als haar voorarrest. Volgens de rechter heeft de zaak al zoveel gevolgen voor haar gehad dat meer straf geen zin heeft. Door klimaatverandering vallen steeds meer hittedoden als de overheid geen maatregelen neemt. De Gezondheidsraad en de Wetenschappelijke Klimaatraad wijzen verder op een grotere kans op huidkanker en nieuwe infectieziekten. De overheid zou er daarom bijvoorbeeld voor moeten zorgen dat huizen en scholen hittebestendiger worden. Het weer, veel zon en wat dunne wolkenvelden. Het is 18 tot 23 graden. Vanavond en vannacht blijft het helder. Het koelt af tot een graad of 10. Morgen in het hele land volop zon. En de temperatuur loopt in het zuiden op tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Een hele goede middag en van harte welkom bij Op Weg. En laten we meteen maar even kijken naar de situatie op de weg. Want het is redelijk aansluiter geblazen. H2 Utrecht richting Sethoogenbosch tussen Utrecht-Papendorp en Knoop Teveningen ongeveer 32 minuten vertraging. Het wegdek is daar in een slechte toestand en de rechte rijstrook is daardoor dicht. Dan naar 2 Utrecht richting Sethoogenbosch tussen Afrit Geldermals en Knoop het Empel ongeveer 17 minuten. Dan naar 2 Amsterdam richting Utrecht tussen Maars en de Leidse Rijntunnel 5 minuten. H12 Utrecht richting Arnhem tussen Knoop het Oude Rijn en Knoop net ongeveer 5 minuten vertraging. Dan daar 12 Utrecht richting Arnhem tussen afrit Wageningen en knooppunt Waterberg 6 minuten. En daar 27 Almere richting Goijkum tussen Bilthoven en knooppunt Everdingen 30 minuten vertraging. En het allemaal door die file op de A2. Dan nog even richting de A28 Amersfoort richting Utrecht. Tussen afrit Den Dolder en Utrecht ongeveer 5 minuten vertraging. Goedemiddag en van harte welkom bij Op Weg.
1: Op weg naar huis met Kevin Scholten.

0: TikTok, TikTok.
1: Inmiddels staan ze in de top 40. Nou? We hebben het over Senna Willems en Donnie. En schat, waar blijf je nou? En toen Senna Willems haar eerste plaatje uitbracht, Ik weet dat je bestaat, toen zei ik tegen de muziekredactie van hou haar in de gaten. Wel, dat kan wel eens een talentje gaan worden. En nou, volgens mij is het helemaal goed gekomen. Ze heeft heel veel optredens en daarna staat ze samen met Donnie nog eens een keer in de Nederlandse top 40. Strakjes rond de klok van 9 uur, dan speelt FC Utrecht de wedstrijd tegen SC Heerenveen. Het allemaal voor de play-offs om Europees voetbal. Het is de halve finale. Winnen ze nou deze wedstrijd, dan spelen ze aankomende zondag om 6 uur. En dat kan zijn tegen FC Groningen of tegen Ajax. En ja, ik ben heel benieuwd. Morgen kunnen we vertellen wie de tegenstander wordt. En dan weten we ook of FC Utrecht doorgaat naar die finale. Wij gaan door met Henk Dissel. En ik ben toch gekke Henkie niet?

plaats. Je hoort hem hier al. Bingo FM, de Utrechtse zender waar de Nederlandse sterren stralen. Straks na 4:30, dan kijk ik ook even wat er is gebeurd in en rondom de stad Utrecht. Je krijgt mijn favoriete platen en Kevin's klassieker. En in het volgende uur draai je nog eventjes de bingo schijf van de week. En om niet te vergeten, mijn verdwaalde plaat. Een Engelstaal nummer van een Nederlands artiestband of groep. Deze zanger bracht de nummer 1 hit uit. En het allemaal met deze plaat. We hebben het over Bangehart. We hebben het over niemand minder dan Rob de Nijs.

Ik weet het zeker, dan gaat alles beter. Er is een toekomst voor ons en die staat al lang beschreven.

0: Wat maakt een familiebedrijf zo bijzonder? Het vakmanschap, wat van generatie op generatie wordt doorgegeven? Of dat ene geheime recept dat al jaren wordt gekoesterd? Bouwen aan vertrouwen, trots en continuïteit. Bij De Kroon Facilitaire Diensten begrijpen we dat als geen ander. Al ruim 85 jaar ondersteunen wij bedrijven met alles wat hun organisatie draaiende houdt. Van schoonmaak tot beveiliging, van catering en nog veel meer. De Kroon Facilitaire Diensten. Een familiebedrijf.
1: Bingo FM met het regionieuws.
2: Goedemiddag. De parkeergarage naast het Antonius Ziekenhuis in Nieuwegein gaat morgen weer open, nadat 2 jaar geleden de hellingbanen waren ingestort. Niemand raakte daarbij gewond, maar het incident had veel impact. Bij de garage kwam de bovenste baan naar beneden en door het gewicht stortten de rijhellingen eronder ook in. Bij het ontwerp van de garage waren fouten gemaakt, de verbindingen waren te zwak. Na uitgebreid onderzoek is nu voor een andere zelfstandige constructie gekozen. Het ziekenhuis en de eigenaar van de garage zeggen blij te zijn dat medewerkers en patiënten weer in de buurt kunnen parkeren. En de wijk eromheen zal ook blij zijn, want die had veel last van parkeerdrukte. Net als de afgelopen dagen was het vanmorgen weer druk op de A2. Volgens Rijkswaterstaat stond er tussen de knooppunten Del en Everdingen meer dan 10 kilometer file richting Utrecht. De problemen komen door gaten in de weg. Uit voorzorg is een rijstrook dicht. Rijkswaterstaat weet nog niet wanneer de problemen met het slechte wegdek opgelost kunnen worden. Later deze week hopen ze duidelijk te hebben wanneer de reparatie gaat beginnen. Op het Domplein wordt vanavond gedemonstreerd tegen extreem rechts geweld. Verschillende actiegroepen willen zich laten horen, omdat er de laatste tijd zoveel protesten zijn tegen de komst van AZC's. Onder meer in IJsselstein was het onlangs onrustig bij een protest tegen een noodopvang bij voetbalclub IFC. Volgens een van de betrokken organisaties, New Neighbors, is zo'n tegenprotest belangrijk.
3: We zien gewoon hoe mooi het kan zijn als je naast elkaar leeft en elkaar als nieuwe buren ziet. En we hebben natuurlijk ook gezien wat voor andere reacties daar in het land zijn. Dus extreem rechts geweld in plekken niet ver van Utrecht vandaan. We zien ook heel veel behoefte voor mensen om zich uit te spreken en om solidair te zijn naar mensen die op de vlucht zijn.
2: Ja, en de organisatie verwacht vanavond duizenden mensen. Stadion Galgenwaard is jarig en dat wordt gevierd met een boek. Vandaag, 90 jaar geleden, opende de eerste Galgenwaard de deuren. Niet alleen voor voetbal, er werd ook gehandbald en er waren wielerwedstrijden. Sinds het ontstaan van FC Utrecht in 1970 is de Galgenwaard de officiële thuisbasis van de voetbalclub. Het weer, zon en bewolking en 21 graden. Morgen wordt de eerste zomerse dag van het jaar met 25 graden. En daarna krijgen we ook een mooi Pinksterweekend.
1: Weg naar huis met Kevin Scholten.

André Hazes en de Nachtbeleven. Je had hem nog even van me te goed. De fileinformatie. A1 Amsterdam richting Apeldoorn tussen Hoevelaken en Barneveld 5 minuten. H2 Amsterdam richting Sethoggebos tussen Breukelen en Afrit Utrecht Centrum 10 minuten. H2 Amsterdam richting Sethoggebos tussen Utrecht-Leidse Rijn en Knoopend Everdingen ongeveer 32 minuten. Het wegdek is daar in een slechte toestand en de rechte rijstrook is daardoor dicht. H2 Amsterdam richting Utrecht tussen Maars en de Leidse Rijn tunnel 10 minuten. En daar 12 Utrecht richting Arnhem tussen Knoopend Oude Rijn en Knoopend Lunetten 5 minuten vertraging. H12 Utrecht richting Arnhem tussen Afrit Wageningen en Knoopend Waterberg 6 minuten. En daar 12 Arnhem richting Den Haag tussen Driebergen en Knoopend Lunetten 5 minuten vertraging. H12 Utrecht richting Den Haag tussen Knoopend Oude Rijn en Woerden ongeveer 7 minuten. En daar 27 Almere richting Goijkum tussen Bilthoven en Knoopend Everdingen 34 minuten. En het allemaal door een file op de A2. A28 Amersfoort richting Utrecht tussen Afrit en Dolder en Utrecht ongeveer 6 minuten vertraging. Wij gaan door met John de Bever en hij gaat zingen over Bellen en het Beest.

blijft toch een prachtige plaat. Het origineel van Rob de Nijs en deze versie van de 3A's. Dit was die foto van vroeger hier op Bingo FM tijdens Op Weg naar Huis. Het stadion de Galgenwaard in Utrecht bestaat vandaag precies 90 jaar. Het stadion werd in 1936 feestelijk geopend met een optocht sportdemonstraties, om niet te vergeten voetbalwedstrijden. Ter gelegenheid van het jubileum verschijnt vandaag ook het boek 90 jaar Stadion de Galgenwaard, vol historische verhalen en bijzondere foto's. De Galgenwaard werd in de loop der jaren meerdere keren verbouwd en geldt nog altijd als een iconische plek voor FC Utrecht. Binnenkort staat opnieuw een grote renovatie van het stadion gepland. Dat en meer hoor je zeker te weten binnenkort hier op Bingo FM. Nou ja, vanavond wordt er een wedstrijd gespeeld voor de playoffs op Europees voetbal. De halve finale, ik vertelde het al. En laten we hopen dat FC Utrecht de punten binnenharkt. En laten we ze ook lekker gaan aanmoedigen. Hier zijn de vrienden van FC Utrecht en Bijlaard Utrecht hier op Bingo FM.

prachtige plaat van Zoë Levi en Sluit Mijn Armen. En als we een beetje naar het weer kijken voor de komende dagen, dan gaan we een prachtig mooi Pinksterweekend tegemoet. Morgen temperaturen rond de 27 graden, zaterdag 29 graden, zondag 26 graden en aankomende maandag temperaturen rond de 29 graden. Al met al een prachtig mooi Pinksterweekend en laat het toch lekker gezellig houden hier op Bingo FM. Hier is Jesse Prins, ik bel je zomaar even op.

Martin en de Meesters. En samen zongen zij Loop Niet Weg. Wij gaan richting de boodschappen en het NOS-journaal van 5 uur. En daarna ben ik bij je terug met alweer het 2 uur van Op Weg Naar Huis. Kijken we meteen even naar de situatie op de weg. En wat er allemaal gebeurd is in en rondom de stad Utrecht. Ik ga je achterlaten met een hele mooie plaat als ik het zelf. We gaan muziek draaien van Nielson. En hij gaat zingen over de diamant. Tot zo!

0: ZZP'er, aannemer, loodgieter of installateur? Heb je oud ijzer of metaal? Breng het naar ProMetaal. Kom gezellig langs en ontvang direct je geld. Kijk op prometaal.nl.
1: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
2: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. De gemeente Amsterdam gaat 230 extra vluchtelingen opvangen, nu het aanmeldcentrum in Ter Apel overvol is geraakt. De stad maakt extra plekken op bestaande opvanglocaties voor 6 maanden, op verzoek van asielminister Van den Brink. De verantwoordelijk wethouder in Amsterdam spreekt van een falend opvangbeleid en zegt dat uitlatingen van politici bijdragen aan de onrust. Amsterdam ving al meer mensen op dan de spreidingswet vereist. Het worden er nu meer dan 5000. Onder andere oud-premier Rutte, oud-minister Hugo de Jonge en viroloog Marion Koopmans zijn opgeroepen als getuigen door de coronacommissie. De enquêtecommissie met Kamerleden gaat in totaal 47 mensen vragen stellen. Het doel is om de besluitvorming rond het coronabeleid en de maatregelen te onderzoeken. De commissie wil vooral lessen trekken. De verhoren starten eind deze maand. Andere getuigen die zijn opgeroepen zijn oud-minister voor medische zorg Bruno Bruins en oud-minister van Justitie Vert Grapperhaus. Ook oud-directeur van het RIVM Jaap van Dissel is gevraagd om langs te komen. In het onderzoek naar de dood van een 73-jarige man in Amsterdam is opnieuw een minderjarige aangehouden. Het is een jongen van 14 jaar. Eerder werden al jongens van 15 en 17 aangehouden. De man werd voor het laatst levend gezien op Koningsdag en werd begin mei doodgevonden in zijn huis. Een monteur die per ongeluk een huis in Oldenzaal opblies, heeft een lichtere straf gekregen. In hoger beroep is hij veroordeeld tot een voorwaardelijke taakstraf voor de ontploffing 4 jaar geleden. De man installeerde een laadpaal, maar raakte per ongeluk een gasleiding. Het huis stortte volledig in, een bewoner en de monteur raakten gewond. Het weer, veel zon en wat wolkenvelden. Het is 18 tot 23 graden. Vanavond en vannacht blijft het helder. Het koelt af tot een graad of 10. Morgen in het hele land volop zon. En de temperatuur loopt in het zuiden op tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Ja, het zijn niet de leuke berichten, maar we gaan nog even kijken naar de situatie op de weg. En we starten op de A1 Amsterdam richting Apeldoorn. Tussen Amersfoort West en Barneveld ongeveer 6 minuten. H2 Zetelgebos richting Utrecht tussen Beest en Knoop het Everdingen ongeveer 7 minuten. Ook daar is het wegdek in een slechte toestand en de rechterrijstrook is daardoor dicht. H2 Amsterdam richting Zetelgebos tussen Breukelen en Afrit Utrecht Centrum ongeveer 12 minuten. En de H2 Amsterdam richting Zetelgebos tussen Utrecht Leidse Rijn en Afrit Everdingen 34 minuten. Het wegdek is in een slechte toestand en daardoor is de rechterrijstrook dicht. H2 Amsterdam richting Utrecht tussen Maars en de Leidse Rijntunnel 6 minuten. En de H12 Utrecht richting Arnhem tussen Afrit Wageningen en Knoopend Grijshoort 6 minuten vertraging. Dan de H12 Utrecht richting Den Haag tussen Knoopend Lunetten en Knoopend Oude Rijn 7 minuten. En de H12 Utrecht richting Den Haag tussen de Meren en Woerden 6 minuten vertraging. H12 Arnhem richting Utrecht tussen Knoopend Lunetten en Knoopend Oude Rijn 10 minuten. En de A27 Almere richting Goijkum tussen Bilthoven en Knoopend Everdingen 33 minuten. Het allemaal door een file op de A2. Dan de A27 Utrecht richting Breda tussen Noorderloosdewijkerdam 5 minuten. En als laatste de A28 Amersfoort richting Utrecht tussen Afrit Den Dolder en Utrecht ongeveer 9 minuten vertraging.
1: Op weg naar huis met Kevin Scholten.

weg naar huis. En voor de mensen die morgen richting het Sint-Antonius ziekenhuis in Nieuwegein moeten. Ja, goed nieuws, want de parkeergarage naast het ziekenhuis is vanaf morgenochtend weer geopend. Je kan daar je auto in neerzetten. En volgens mij is het inmiddels een paar jaar geleden dat de parkeergarage instortte. En ja, vanaf morgen kan je auto daar weer kwijt. Dus hartstikke goed nieuws voor de bezoekers. En eerlijk is eerlijk ook voor de bewoners. Want ja, het was toch wel een aardig gedoe de afgelopen jaren. Wij gaan Mick Herren draaien.

Als de Vencaioli sinds vorig jaar december. De provincie legde de bedrijven daardoor flinke boetes op en volgens de bedrijven wordt de communicatie verbeterd. In onder meer de schermen in de bus en de tram, dus dat je het even weet. Wij gaan door met de muziek even terug in de tijd met Willeke Alberti en Ome Jan.

FM, de Utrechtse zender waar de Nederlandse sterren stralen. Klimaatactiegroep Extinction Rebellion zegt zaterdagmiddag alle sporen op Utrecht Centraal te willen blokkeren. De actie is volgens de groep een protest tegen het Nederlandse kabinetsbeleid richting Israël en de oorlog in Gaza. Demonstranten willen tussen 1 en 2 uur 's middags een sit-in houden op het station. De gemeente Utrecht zegt oproep te hebben gezien, maar nog geen officiële melding hiervan te hebben ontvangen. Of de blokkade daadwerkelijk doorgaat en wat de gevolgen zijn voor het treinverkeer is nog onduidelijk. Maar als er meer over bekend is, hoor je dat zeker hier op Bingo FM. Wij gaan muziek draaien van Robin Hazen en Roxanne Hazes. Het is een kwestie van geduld.

0: Wat maakt een familiebedrijf zo bijzonder? Het vakmanschap, wat van generatie op generatie wordt doorgegeven? Of dat ene geheime recept dat al jaren wordt gekoesterd? Bouwen aan vertrouwen, trots en continuïteit. Bij De Kroon Facilitaire Diensten begrijpen we dat als geen ander. Al ruim 85 jaar ondersteunen wij bedrijven met alles wat hun organisatie draaiende houdt. Van schoonmaak tot beveiliging, van catering en nog veel meer. De Kroon Facilitaire Diensten. Een familiebedrijf.
1: Life is going on so fast. I want it to be everlasting.
2: Voordat ik doodga, wil ik eigenlijk alles goed geregeld hebben.
3: Ik vind het belangrijk dat ik een luisterend oor krijg.
4: Doet u voorzichtig met mijn vader.
5: Omdat iedere persoon bijzonder is. Kijk op barbarauitvaart.nl.
6: Bingo FM met het regionieuws.
7: Het laatste nieuws op Bingo FM. Ik ben Marvin Hop. Het Openbaar Ministerie eist 4 jaar cel tegen 2 verdachten die betrokken zouden zijn bij een bomauto vorig jaar op de Beneluxlaan. Daar werd in juli een zwarte Volkswagen Golf gevonden die vol zat met explosieven, mogelijk voor een plofkraak. Voor de veiligheid moesten 2 omliggende flats aan de Azië-laan die avond nog worden ontruimd. De beelden van die ontruiming waren toen ook te zien in het tv-programma Bureau Utrecht. De mannen van 24 en 25 jaar worden verdacht van het voorbereiden van een explosie en het in bezit hebben van explosief materiaal. Een van de 2 zou daarnaast roekeloos hebben gereden. Daarom moet hij eigenlijk ook nog eens 5 jaar zijn rijbewijs inleveren als het aan het OM ligt. De mannen die zitten al 10 maanden in voorarrest. De uitspraak volgt volgende maand. Straatintimidatie is en blijft een groot probleem.

0: In de stad, met name voor jonge vrouwen. Om dat onder de aandacht te brengen en te houden is op een flat aan de Troelstraallaan een grote muurschildering aangebracht door kunstenaar Munier de Vries. Hij werd geopend door burgemeester Dijksma en volgens de Vries heeft de muur een bijzondere betekenis.
1: Ik vind het heel belangrijk dat vrouwen op straat zichzelf mogen zijn en zichzelf niet kleiner hoeven te maken. Dat zie je dus ook terug in het design, waar je een vrouw ziet die trots is en fier en zich niet laat vertellen hoe zij wel en niet mag zijn op straat. En dat wordt mogelijk gemaakt door omstanders om haar heen die eigenlijk een soort veiligheidsdans om haar heen maken.
0: Bij RTV Utrecht op televisie is nu een reportage te zien over die muurschildering. Extinction Rebellion dreigt station Utrecht Centraal komend weekend te blokkeren. De groep Justice Now heeft aangekondigd zaterdag alle sporen te blokkeren tussen 1 en 2 uur 's middags. De groep eist sancties tegen Israël. Ze verwijzen naar de opvarenden van de Gaza-vloot die eerder deze week door Israël werden opgepakt en ruw zijn behandeld. De NS heeft laten weten dat het station geen geschikte plek is voor een actie en het spoor al helemaal niet. En stadion Galgenwaard is jarig en dat wordt gevierd met een boek. 90 jaar geleden opende de eerste Galgenwaard de deuren. Niet alleen voor voetbal en er werd toen ook nog gehandbald en er waren wielerwedstrijden. Sinds het ontstaan van FC Utrecht in 1970 is de Galgenwaard de officiële thuisbasis. En in 1982 werd het stadion gebouwd zoals die er nu is. Binnenkort gaat hij nog eens op de schop. Er is een boekpresentatie geweest in de skybox van het stadion. En daarom is er dus nu een boek en die is uit. Het weer dan nog, afwisselend bewolkt en zon, 21 graden. Het wordt een zomers weekend, 25 graden op de vrijdag. En daarna blijft het ook een prachtig Pinksterweekend. Tot zover het laatste nieuws op Bingo FM. Een fijne dag nog.
2: Wat maakt een familiebedrijf zo bijzonder? Het vakmanschap, wat van generatie op generatie wordt doorgegeven? Of dat ene geheime recept dat al jaren wordt gekoesterd? Bouwen aan vertrouwen, trots en continuïteit. Bij De Kroon Facilitaire Diensten begrijpen we dat als geen ander. Al ruim 85 jaar ondersteunen wij bedrijven met alles wat hun organisatie draaiende houdt. Van schoonmaak tot beveiliging, van catering en nog veel meer. De Kroon Facilitaire Diensten. Een familiebedrijf.
3: Life is going on so fast. I want it to be everlasting.
4: Voordat ik doodga, wil ik eigenlijk alles goed geregeld hebben.
5: Ik vind het belangrijk dat ik een luisterend oor krijg.
6: Doet u voorzichtig met mijn vader.
7: Omdat iedere persoon bijzonder is. Kijk op barbarauitvaart.nl.
8: En dan nog even de situatie op de weg. A1 Amsterdam richting Apeldoorn. Tussen Amersfoort West en Barneveld 5 minuten. A1 Amsterdam richting Apeldoorn. Tussen Hoevelaken en Barneveld 5 minuten. Dan naar 2 Zetelgebos richting Utrecht. Tussen Beest en Knoop Everdingen 7 minuten. Het wegdek is daar in een slechte toestand. En de rechte rijstrook die is dicht. H2 Amsterdam richting Zetelgebos. Tussen Breukelen en Afrit Utrecht Centrum 15 minuten. En daar 2 Amsterdam richting Utrecht. Of sorry, richting Zetelgebos. Tussen Utrecht Leidse Rijn en Knoop Everdingen ongeveer 34 minuten. Het wegdek is daar in een slechte toestand en de rechterrijstrook is daardoor dicht. H12 Utrecht richting Arnhem tussen knooppunt Oude Rijn en knooppunt Lunette ongeveer 8 minuten. En daar 12 Utrecht richting Arnhem tussen knooppunt Maandenbroek en knooppunt Grijshoord 12 minuten. H12 Arnhem richting Den Haag tussen Driebergen en knooppunt Lunette ongeveer 6 minuten. En daar 12 Utrecht richting Den Haag tussen knooppunt Lunette en knooppunt Oude Rijn ongeveer 8 minuten. Dan daar 12 Arnhem richting Utrecht tussen knooppunt Lunette en knooppunt Oude Rijn 13 minuten. En de A27 Almere richting Goijkum tussen Bilthoven en knooppunt Everdingen 37 minuten. Het allemaal door die file op de A2. H27 Utrecht richting Breda tussen Noorderloze Werkendam 6 minuten. En de A28 Utrecht richting Zwolle tussen Soesterberg en Amersfoort Vathorst 7 minuten. Dan als laatste de A28 Amersfoort richting Utrecht tussen Afrit Den Dolder en Utrecht ongeveer 10 minuten vertraging.
9: Op weg naar huis met Kevin Scholten.

Nederlandse sterren stralen. Je bent inmiddels weer op de hoogte gesteld wat er allemaal is gebeurd in en rondom de stad Utrecht. En ook weet je inmiddels de situatie op de weg. Ik moet zo zelf richting Vianen, dus ik kan me nu al voorstellen dat het een feestje wordt op de snelweg. Wij gaan nog even door met de muziek en dat doen we met Marcus. Hij was nog een paar maanden geleden de bingo-schijf van de week. En dat met

Lange Wagner en het Rosenberg Trio. Twee mannen uit Nieuwegein in Utrecht moeten mogelijk via de cel in. Dit voor het voorbereiden van een plofkraak. De politie trof vorig jaar in een Volkswagen Golf bij de Utrechtse Azialaan een grote hoeveelheid explosieven en andere plofkraakmateriaal aan. Door de fonds moesten twee flessen tijdelijk ontruimd worden en volgens justitie wijst alles op een geplande plofkraak. Maar de verdachten ontkennen iedere betrokkenheid. Een van hen stelde zelfs dat de afgeluisterde gesprekken verkeerd zouden zijn verstaan. En de rechtbank doet op 18 juni uitspraak. Nou ja, ik ben in ieder geval benieuwd, maar kan wel een klein beetje bedenken waar dit naartoe gaat. Wij gaan door met Maywood, mijn virtuele plaats voor vandaag. Hier zijn ze op Bingo FM met Late at Night.

0: het over Justin de Wild en zijn Cheerio.
1: Voor nu,
0: de laatste tijd voor even een rustmomentje in dit programma. Even een nummer voor mezelf. We gaan muziek draaien van Marco Bussato en Het Water hier op Bingo FM.

0: FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. De enquêtecommissie naar het coronabeleid roept 47 mensen op als getuigen. Onder hen zijn de hoofdrolspelers, zoals oud-premier Rutte, oud-minister Hugo de Jonge en oud-directeur van het RIVM Jaap van Dissel. Het onderzoek dat volgende week begint is bedoeld om te leren van de coronaperiode voor een eventuele volgende crisis. Een man in een rolstoel is vanmiddag in Amsterdam aangereden door een trein en overleden. De man bevond zich op het perron van station Bijlmer Arena. Door onbekende oorzaak kwam hij met zijn rolstoel op het spoor terecht. De politie zegt tegen AT5 uit te gaan van een ongeluk. Vanwege de aanrijding rijden er tot zeker 6 uur geen treinen tussen Amsterdam Centraal en Utrecht Centraal. Op andere trajecten rond de hoofdstad rijden minder treinen. Het OM wil dat een medewerker van de Wegenwacht die een fietser doodreed 2 jaar geleden de cel ingaat. Hij moet volgens het OM 2 jaar de cel in. De man was 2 jaar geleden in Eindhoven een automobilist aan het helpen toen een dief er met zijn portemonnee en telefoon vandoor ging. De Wegenwachter kwam later achter zijn locatie en reed de dief van zijn fiets. Diegene overleefde dat niet. De verdachte liet vandaag in de rechtszaal weten dat hij een mentaal wrak is sinds het incident. Op 4 juni is de uitspraak. De gemeente Amsterdam schiet het overvolle aanmeldcentrum in Ter Apel te hulp. Gisteravond zijn door het Stadskanaal al tientallen asielzoekers opgevangen, omdat er in Ter Apel geen plaats meer was. Ook voor de komende tijd worden tekorten verwacht. Daarom gaat Amsterdam 230 extra vluchtelingen opvangen. De verantwoordelijk wethouder in Amsterdam spreekt van falend opvangbeleid. Het weer, veel zon en wat dunne wolkenvelden. Het is 18 tot 23 graden. Vanavond en vannacht blijft het helder. Het koelt af tot een graad of 10. Morgen het hele land volop zon en de temperatuur loopt in het zuiden op tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Bingo non-stop.

0: Maar ik gok zo rond de klok van de tijd van mijn leven. En na de laatste komt er altijd nog eentje. Ik heb hier alles wat ik nodig heb en dat is alleen een
1: parkje, een biertje en wat vrienden. Ik blijf

0: Bingo FM met het regio nieuws.
1: Het laatste nieuws op Bingo FM. Ik ben Marvin Hop. Het Openbaar Ministerie eist 4 jaar cel tegen 2 verdachten die betrokken zouden zijn bij een bomauto vorig jaar op de Beneluxlaan. Daar werd in juli een zwarte Volkswagen Golf gevonden die vol zat met explosieven, mogelijk voor een plofkraak. Voor de veiligheid moesten 2 omliggende flats aan de Azië-laan die avond nog worden ontruimd. De beelden van die ontruiming waren toen ook te zien in het tv-programma Bureau Utrecht. De mannen van 24 en 25 jaar worden verdacht van het voorbereiden van een explosie en het in bezit hebben van explosief materiaal. Een van de 2 zou daarnaast roekeloos hebben gereden. Daarom moet hij eigenlijk ook nog eens 5 jaar zijn rijbewijs inleveren als het aan het OM ligt. De mannen die zitten al 10 maanden in voorarrest. De uitspraak volgt volgende maand. Straatintimidatie is en blijft een groot probleem in de stad, met name voor jonge vrouwen. Om dat onder de aandacht te brengen en te houden is op een flat aan de Troelstraallaan een grote muurschildering aangebracht door kunstenaar Munier de Vries. Hij werd geopend door burgemeester Dijksma en volgens de Vries heeft de muur een bijzondere betekenis.
2: Ik vind het heel belangrijk dat vrouwen op straat zichzelf mogen zijn en zichzelf niet kleiner hoeven te maken. Dat zie je dus ook terug in het design, waar je een vrouw ziet die trots is

0: en vier. En zich niet laat vertellen hoe zij wel en niet mag zijn op straat. En dat wordt mogelijk gemaakt door omstanders om haar heen, die eigenlijk een soort veilige, ja, veiligheidsdans om haar heen maken.
1: Bij RTV Utrecht op televisie is nu een reportage te zien over die muurschildering. Extinction Rebellion dreigt station Utrecht Centraal komend weekend te blokkeren. De groep Justice Now heeft aangekondigd zaterdag alle sporen te blokkeren tussen 1 en 2 uur 's middags. De groep eist sancties tegen Israël. Ze verwijzen naar de opvarenden van de Gaza-vloot die eerder deze week door Israël werden opgepakt en ruw zijn behandeld. De NS heeft laten weten dat het station geen geschikte plek is voor een actie en het spoor al helemaal niet. En stadion Galgenwaard is jarig en dat wordt gevierd met een boek. 90 jaar geleden opende de eerste Galgenwaard de deuren. Niet alleen voor voetbal. En er werd toen ook nog gehandbald en er waren wielerwedstrijden. Sinds het ontstaan van FC Utrecht in 1970 is de Galgenwaard de officiële thuisbasis. En in 1982 werd het stadion gebouwd zoals die er nu is. Binnenkort gaat hij nog eens op de schop. Er is een boekpresentatie geweest in de skybox van het stadion. En daarom is er dus nu een boek en die is uit. Het weer dan nog, afwisselend bewolkt en zon, 21 graden. Het wordt een zomers weekend, 25 graden op de vrijdag. En daarna blijft het ook een prachtig Pinksterweekend. Tot zover het laatste nieuws op Bingo FM. Een fijne dag nog.
2: Bingo non-stop.

0: In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. De gemeente Amsterdam gaat 230 extra vluchtelingen opvangen nu het aanmeldcentrum in Ter Apel overvol is. Of er vanavond al asielzoekers richting Amsterdam gaan is nog niet bekend. Dat vertelt verslaggever Annabel van Zandbergen vanuit Ter Apel.
2: Ik begreep dat een woordvoerder van de gemeente had gezegd dat dat al in gang was gezet. Ik kijk hier uit op een veldje waar de mensen al de hele dag zitten te wachten, zitten te slapen. En ik zie hier geen bussen aankomen of vertrekken richting Amsterdam.
1: De verantwoordelijke wethouder in Amsterdam spreekt van falend opvangbeleid. Op station Bijlmer Arena is vanmiddag een man omgekomen toen hij met zijn rolstoel op het spoor viel. Waardoor dat gebeurde is onbekend. De politie gaat ervan uit dat het een ongeluk was. De aanrijding heeft geleid tot verstoringen in het treinverkeer rond Amsterdam. Het ebola-virus lijkt zich snel te verspreiden in Oost-Congo. Er is een besmetting gemeld op honderden kilometers van de plek waar de infectieziekte uitbrak. Dat deel van het land is in handen van rebellen. Zij hebben geen ervaring met het indammen van het virus, zegt Afrika-correspondent Alice van Gelder.
3: Ze zeggen wel nu dat ze onder meer een isolatiecentrum aan het opzetten zijn in Goma. Dat is een andere stad waar ook een besmetting is gemeld. Maar ja, de twijfels zijn groot of zij dit wel kunnen gaan aanpakken.
1: Ook is onduidelijk of internationale hulporganisaties in het gebied kunnen komen. Nederlanders zouden alleen naar Cuba moeten reizen als dat echt niet anders kan. Het Nederlandse reisadvies is aangescherpt vanwege de tekorten aan brandstof op Cuba en de daaropvolgende maatschappelijke onrust. De Nederlandse ambassade in Havana kan mensen in de problemen minder goed helpen, klinkt het. Het weer. Vanavond blijft het nog zonnig bij helder weer. De temperatuur daalt vannacht tot een graad of 10. Morgen veel zon, maar ook wat bewolking. Het blijft droog. Het wordt 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Bingo non-stop.

0: Bingo FM met het regio nieuws.
1: Het laatste nieuws op Bingo FM. Ik ben Marvin Hop. Het Openbaar Ministerie eist 4 jaar cel tegen 2 verdachten die betrokken zouden zijn bij een bomauto vorig jaar op de Beneluxlaan. Daar werd in juli een zwarte Volkswagen Golf gevonden die vol zat met explosieven, mogelijk voor een plofkraak. Voor de veiligheid moesten 2 omliggende flats aan de Azië-laan die avond nog worden ontruimd. De beelden van die ontruiming waren toen ook te zien in het tv-programma Bureau Utrecht. De mannen van 24 en 25 jaar worden verdacht van het voorbereiden van een explosie en het in bezit hebben van explosief materiaal. Een van de 2 zou daarnaast roekeloos hebben gereden. Daarom moet hij eigenlijk ook nog eens 5 jaar zijn rijbewijs inleveren als het aan het OM ligt. De mannen die zitten al 10 maanden in voorarrest. De uitspraak volgt volgende maand. Straatintimidatie is en blijft een groot probleem in de stad, met name voor jonge vrouwen. Om dat onder de aandacht te brengen en te houden is op een flat aan de Troelstraallaan een grote muurschildering aangebracht door kunstenaar Munier de Vries. Hij werd geopend door burgemeester Dijksma en volgens de Vries heeft de muur een bijzondere betekenis.
2: Ik vind het heel belangrijk dat vrouwen op straat zichzelf mogen zijn en zichzelf niet kleiner hoeven te maken. Dat zie je dus ook terug in het design, waar je een vrouw ziet die trots is en fier en zich niet laat vertellen hoe zij wel en niet mag zijn op straat. En dat wordt mogelijk gemaakt door omstanders om haar heen die eigenlijk een soort veiligheidsdans om haar heen maken.
1: Bij RTV Utrecht op televisie is nu een reportage te zien over die muurschildering. Extinction Rebellion dreigt station Utrecht Centraal komend weekend te blokkeren. De groep Justice Now heeft aangekondigd zaterdag alle sporen te blokkeren tussen 1 en 2 uur 's middags. De groep eist sancties tegen Israël. Ze verwijt

0: is er naar de opvarenden van de Gaza-vloot die eerder deze week door Israël werden opgepakt en ruw zijn behandeld. De NS heeft laten weten dat het station geen geschikte plek is voor een actie en het spoor al helemaal niet. En stadion Galgenwaard is jarig en dat wordt gevierd met een boek. 90 jaar geleden opende de eerste Galgenwaard de deuren. Niet alleen voor voetbal en er werd toen ook nog gehandbald en er waren wielerwedstrijden. Sinds het ontstaan van FC Utrecht in 1970 is de Galgenwaard de officiële thuisbasis. En in 1982 werd het stadion gebouwd zoals die er nu is. Binnenkort gaat hij nog eens op de schop. Er is een boekpresentatie geweest in de skybox van het stadion. En daarom is er dus nu een boek en die is uit. Het weer dan nog, afwisselend bewolkt en zon, 21 graden. Het wordt een zomers weekend, 25 graden op de vrijdag. En daarna blijft het ook een prachtig Pinksterweekend. Tot zover het laatste nieuws op Bingo FM. Een fijne dag nog.
1: Bingo non-stop.

0: Bingo FM met het regionieuws.
1: Het laatste nieuws op Bingo FM. Ik ben Marvin Hop. Het Openbaar Ministerie eist 4 jaar cel tegen 2 verdachten die betrokken zouden zijn bij een bomauto vorig jaar op de Beneluxlaan. Daar werd in juli een zwarte Volkswagen Golf gevonden die vol zat met explosieven, mogelijk voor een plofkraak. Voor de veiligheid moesten 2 omliggende flats aan de Azië-laan die avond nog worden ontruimd. De beelden van die ontruiming waren toen ook te zien in het tv-programma Bureau Utrecht. De mannen van 24 en 25 jaar worden verdacht van het voorbereiden van een explosie en het in bezit hebben van explosief materiaal. Een van de 2 zou daarnaast roekeloos hebben gereden. Daarom moet hij eigenlijk ook nog eens 5 jaar zijn rijbewijs inleveren als het aan het OM ligt. De mannen die zitten al 10 maanden in voorarrest. De uitspraak volgt volgende maand. Straatintimidatie is en blijft een groot probleem in de stad, met name voor jonge vrouwen. Om dat onder de aandacht te brengen en te houden is op een flat aan de Troelstraallaan een grote muurschildering aangebracht door kunstenaar Munier de Vries. Hij werd geopend door burgemeester Dijksma en volgens de Vries heeft de muur een bijzondere betekenis.
2: Ik vind het heel belangrijk dat vrouwen op straat zichzelf mogen zijn en zichzelf niet kleiner hoeven te maken. Dat zie je dus ook terug in het design, waar je een vrouw ziet die trots is en fier en zich niet laat vertellen hoe zij wel en niet mag zijn op straat. En dat wordt mogelijk gemaakt door omstanders om haar heen die eigenlijk een soort veiligheidsdans om haar heen maken.
1: Bij RTV Utrecht op televisie is nu een reportage te zien over die muurschildering. Extinction Rebellion dreigt station Utrecht Centraal komend weekend te blokkeren. De groep Justice Now heeft aangekondigd zaterdag alle sporen te blokkeren tussen 1 en 2 uur 's middags. De groep eist sancties tegen Israël. Ze verwijzen naar de opvarenden van de Gaza-vloot die eerder deze week door Israël werden opgepakt en ruw zijn behandeld. De NS heeft laten weten dat het station geen geschikte plek is voor een actie en het spoor al helemaal niet. En stadion Galgenwaard is jarig en dat wordt gevierd met een boek. 90 jaar geleden opende de eerste Galgenwaard de deuren. Niet alleen voor voetbal en er werd toen ook nog gehandbald en er waren wielerwedstrijden. Sinds het ontstaan van FC Utrecht in 1970 is de Galgenwaard de officiële thuisbasis. En in 1982 werd het stadion gebouwd zoals die er nu is. Binnenkort gaat hij nog eens op de schop. Er is een boekpresentatie geweest in de skybox van het stadion. En daarom is er dus nu een boek en die is uit. Het weer dan nog, afwisselend bewolkt en zon, 21 graden. Het wordt een zomers weekend, 25 graden op de vrijdag. En daarna blijft het ook een prachtig Pinksterweekend. Tot zover het laatste nieuws op Bingo FM. Een fijne dag nog.
0: Bingo non-stop.

0: FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Twee van de asielmaatregelen die onlangs in de Eerste Kamer werden weggestemd, zijn snel terug op de agenda gezet. Het gaat om het sneller terugsturen van criminele asielzoekers en het afschaffen van dwangsommen voor de IND bij te lange asielaanvraagprocedures. Bij een debat over een wet die het opsluiten van overlastgevende asielzoekers mogelijk maakt, werden de maatregelen toegevoegd aan die wet. Het strafbaar stellen van het in Nederland blijven zonder geldige papieren of het helpen van deze mensen wordt niet in de nieuwe wetten opgenomen. In Utrecht zijn vele duizenden mensen afgekomen op een solidariteitsprotest voor asielzoekers. Aanleiding is het recente geweld bij anti-AZC-protesten. Deze mensen vinden het belangrijk om hun stem te laten horen.
2: Ja, omdat ik echt belachelijk vind wat er gebeurd is de afgelopen paar weken. Met name natuurlijk Loosdrecht als vreselijk dieptepunt.
3: Wij komen uit IJsselstein en daar was het flink raak. En wij vinden het belangrijk om ons gezicht en deze tekst te laten zien.
1: De actie is georganiseerd door verschillende groepen, zoals Extinction Rebellion en de Dolomina's. Er zijn geen ongeregeldheden gemeld. Activisten die werden opgepakt door Israël zijn aangekomen in Turkije. In Istanbul werden ze volgens Turkse media met bloemen en applaus ontvangen. De groep, onder wie 6 Nederlanders, was onderweg naar Gaza, maar werd meegenomen door Israël. De arrestaties leidden tot felle internationale kritiek. Een meisje van 2 is in Spanje overleden nadat ze per ongeluk was achtergelaten in een auto. Haar vader was vergeten om haar naar de opvang te brengen. Pas uren later werd alarm geslagen toen de moeder het kind kwam ophalen bij de opvang, maar ze daar niet was. In het ziekenhuis bleek het meisje te zijn overleden door de hitte in de auto. Het weer. Vannacht daalt de temperatuur tot een graad of 10. Morgen veel zon, maar ook wat bewolking. Het blijft droog en het wordt zo'n 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Bingo non-stop.

0: Bingo FM met het regio nieuws.
1: Het laatste nieuws op Bingo FM. Ik ben Marvin Hop. Het Openbaar Ministerie eist 4 jaar cel tegen 2 verdachten die betrokken zouden zijn bij een bomauto vorig jaar op de Beneluxlaan. Daar werd in juli een zwarte Volkswagen Golf gevonden die vol zat met explosieven, mogelijk voor een plofkraak. Voor de veiligheid moesten 2 omliggende flats aan de Azië-laan die avond nog worden ontruimd. De beelden van die ontruiming waren toen ook te zien in het tv-programma Bureau Utrecht. De mannen van 24 en 25 jaar worden verdacht van het voorbereiden van een explosie en het in bezit hebben van explosief materiaal. Een van de 2 zou daarnaast roekeloos hebben gereden. Daarom moet hij eigenlijk ook nog eens 5 jaar zijn rijbewijs inleveren als het aan het OM ligt. De mannen die zitten al 10 maanden in voorarrest. De uitspraak volgt volgende maand. Straatintimidatie is en blijft een groot probleem in de stad, met name voor jonge vrouwen. Om dat onder de aandacht te brengen en te houden is op een flat aan de Troelstraallaan een grote muurschildering aangebracht door kunstenaar Munier de Vries. Hij werd geopend door burgemeester Dijksma en volgens de Vries heeft de muur een bijzondere betekenis.
2: Ik vind het heel belangrijk dat vrouwen op straat zichzelf mogen zijn en zichzelf niet kleiner hoeven te maken. Dat zie je dus ook terug in het design, waar je een vrouw ziet die trots is en fier en zich niet laat vertellen hoe zij wel en niet mag zijn op straat. En dat wordt mogelijk gemaakt door omstanders om haar heen die eigenlijk een soort veiligheidsdans om haar heen maken.
1: Bij RTV Utrecht op televisie is nu een reportage te zien over die muurschildering. Extinction Rebellion dreigt station Utrecht Centraal komend weekend te blokkeren. De groep Justice Now heeft aangekondigd zaterdag alle sporen te blokkeren tussen 1 en 2 uur 's middags. De groep eist sancties tegen Israël. Ze verwijzen naar de opvarenden van de Gaza-vloot die eerder deze week door Israël werden opgepakt en ruw zijn behandeld. De NS heeft laten weten dat het station geen geschikte plek is voor een actie en het spoor al helemaal niet. En stadion Galgenwaard is jarig en dat wordt gevierd met een boek. 90 jaar geleden opende de eerste Galgenwaard de deuren. Niet alleen voor voetbal en er werd toen ook nog gehandbald en er waren wielerwedstrijden. Sinds het ontstaan van FC Utrecht in 1970 is de Galgenwaard de officiële thuisbasis. En in 1982 werd het stadion gebouwd zoals die er nu is. Binnenkort gaat hij nog eens op de schop. Er is een boekpresentatie geweest in de skybox van het stadion. En daarom is er dus nu een boek en die is uit. Het weer dan nog, afwisselend bewolkt en zon, 21 graden. Het wordt een zomers weekend, 25 graden op de vrijdag. En daarna blijft het ook een prachtig Pinksterweekend. Tot zover het laatste nieuws op Bingo FM. Een fijne dag nog.
0: Bingo non-stop.

0: FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Het aantal SOA's is in Europa in 10 jaar niet zo hoog geweest. Het Europese Centrum voor Ziektepreventie heeft de cijfers voor 2024 geïnventariseerd en ziet dat vooral gonorreu en syfilis vaker toeneemt. Er waren zo'n 100.000 infecties met gonorreu. Dat is een stijging van ongeveer 300% in vergelijking met 2015. Volgens de gezondheidsdienst wordt er minder goed getest en loopt SOA-preventie achter. De dienst roept overheden op tot maatregelen. Het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft een negatief reisadvies afgegeven voor Cuba. De kleurcode van Cuba was geel, maar wordt nu oranje vanwege de maatschappelijke onrust en de groeiende tekorten op het eiland. Cuba gaat al maanden gebukt onder stroomuitval en heeft vrijwel geen olie meer door Amerikaanse blokkades. Ook dreigt president Trump al weken met militair ingrijpen. En die druk wordt ook vandaag weer opgevoerd door de Amerikaanse buitenlandminister Rubio.
2: The president's preference is always a negotiated agreement that's peaceful. I'm just being honest with you. You know, the likelihood of that happening, given who we're dealing with right now, is not high.
1: Ander nieuws dan. De boekenprijs Gouden Strop is gewonnen door schrijver Michael Berg. Hij krijgt de prijs voor beste Nederlandstalige thriller voor zijn boek Vergelding. De jury is onder de indruk van de psychologische diepgang en de opbouw van het boek. Vergelding is het tweede deel in een serie over een agent die cold cases onderzoekt in de plaats waar hij vandaan komt. Berg wint met de prijs ook een geldbedrag van 10.000 euro. In de Eredivisie heeft Ajax met 2-0 gewonnen van SC Groningen. De Amsterdammers plaatsten zich daarmee voor de finale van de Europese play-offs zondag. De wedstrijd werd in Volendam gespeeld omdat de arena bezet was. De tegenstander zondag is de winnaar van SC Utrecht tegen Heerenveen. En die wedstrijd is nog bezig. Het weer helder op de meeste plekken. Het koelt vannacht af naar een graad of 10. Morgen zonnig en zo'n 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Bingo non-stop.

0: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Asielzoekers die vannacht niet terecht kunnen in Ter Apel worden overgebracht naar Gieten in Drenthe. De gemeente A. en Hunze schieten hulp, meldt het Rode Kruis vanavond. In Gieten is plek voor 100 mensen. Vandaag maakte ook Amsterdam bekend extra mensen op te vangen om Ter Apel te ontlasten. De afgelopen dagen is het steeds te vol in het Groningse aanmeldcentrum. De Nederlanders die werden opgepakt door Israël kunnen waarschijnlijk morgen terug naar huis. De activisten werden vandaag naar Turkije gebracht nadat ze een paar dagen vast hadden gezeten. De groep werd maandag op open zee meegenomen door Israël toen ze met hulpgoederen onderweg waren naar Gaza. Op beelden was te zien dat zij hardhandig werden behandeld, wat leidde tot felle internationale kritiek. De Nederlanders krijgen in Turkije een medische check en overnachten in Istanbul. Een man in een rolstoel is vanmiddag in Amsterdam aangereden door een trein en overleden. De man bevond zich op het perron van station Bijlmer Arena. Door onbekende oorzaak kwam hij met zijn rolstoel op het spoor terecht. De politie zegt tegen Omroep AT5 uit te gaan van een ongeluk. Vanwege de aanrijding reden er tijdelijk geen treinen tussen Amsterdam en Utrecht. Het treinverkeer is inmiddels weer hervat. Het aantal SOA's is in Europa in 10 jaar niet zo hoog geweest. Het Europees Centrum voor Ziektepreventie heeft de cijfers voor 2024 geïnventariseerd en ziet dat vooral gonorreu en syfilis vaker voorkomen. Er waren zo'n 100.000 infecties met gonorreu, een stijging van ongeveer 300% vergeleken met 2015. Volgens de gezondheidsdienst wordt er minder goed getest en loopt SOA-preventie achter. De dienst roept overheden op tot maatregelen. Het weer. Vanavond is het op de meeste plekken helder. Het koelt vannacht af naar een graad of 10. Morgen volgt een dag met veel zon, maar ook met wat bewolking. Het blijft droog en het wordt zo'n 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Naar bed met Laurens Nicolaas.

Angra van Dara. Ja, ik ben er helemaal verslaafd. ik ben verslaafd aan het liedje. Lekker hoor, weer als foutmoment vanavond. We gaan naar Guus Meeuwis. Halve dans.

Frank Boeijengroep met Vaderland hoorde je. Ik bedank voor het luisteren. Dit was Nabemad Lawrence. Ik ga er toch nog eentje doen, want je hebt misschien wel gekeken naar FC Utrecht vanavond. Of naar de livestream geluisterd in de RTV Utrecht app. Dan weet je dat het heel spannend was. Hè, en dat het thuis in Stadion Galgenwaard 3-2 is geworden. Spannend tegen Heerenveen. En nu gaan wij naar Ajax. Althans, ja, we gaan tegen Ajax weer spelen in Volendam. Ja, dat heeft allemaal te maken met al die concerten die gegeven worden. Maar het was een hele spannende wedstrijd. Dus ik dacht toch nog even het strijdlied van FC Utrecht van Herman Bekin. Hey, slaap lekker en ik spreek je morgen weer om 10 uur.

0: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Asielminister Van der Brink gaat gemeenten die onvoldoende asielzoekers opvangen vanaf volgende week op de vingers tikken, meldt Nieuwsuur. Die gemeenten moeten op het ministerie komen uitleggen waarom ze niet voldoen aan de taakstelling van de spreidingswet. Het gaat om 250 van de 342 gemeenten, dat is bijna driekwart. Het merendeel daarvan heeft geen enkel AZC. Veel burgemeesters zeggen dat ze hun uiterste best doen en al wel noodopvang bieden. Maar Van der Brink wil juist meer plekken voor de lange termijn. Asielzoekers die vannacht niet terecht kunnen in Ter Apel worden overgebracht naar Gieten in Drenthe. De gemeente A. en Hunze schiet te hulp, meldt het Rode Kruis. In Gieten is plek voor 100 mensen. Afgelopen dag maakte ook Amsterdam bekend extra mensen op te vangen om Ter Apel te ontlasten. De afgelopen dagen is het steeds te vol in het Groningse aanmeldcentrum. Het aantal SOA's is in Europa in 10 jaar niet zo hoog geweest. Het Europese Centrum voor Ziektepreventie heeft de cijfers voor 2024 geïnventariseerd en ziet dat vooral gonoreu en syfilis vaker voorkomen. Er waren zo'n 100.000 infecties met gonoreu, een stijging van ongeveer 300% met 2015. Volgens de gezondheidsdienst wordt er minder goed getest en loopt SOA-preventie achter. De dienst roept overheden op tot maatregelen. De boekenprijs Gouden Strop is gewonnen door schrijver Michael Berg. Hij krijgt de prijs voor de beste Nederlandstalige thriller voor zijn boek Vergelding. De jury is onder de indruk van de psychologische diepgang en de opbouw van het boek. Vergelding is het tweede deel in een serie over een agent die cold cases onderzoekt in de plaats waar hij vandaan komt. Berg wint met de prijs ook een geldbedrag van €10.000. Het weer, het is op de meeste plekken helder. Het koelt vannacht af naar een graad of 10. Overdag veel zon, maar ook wat bewolking. Het blijft droog en het wordt zo'n 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Bingo non-stop.

Ik heb wat langer naar de zon gekeken. Net nog iets langer. Vandaag was al beter dan het was.

0: Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Een Turkse rechtbank heeft de leider van de grootste oppositiepartij uit zijn ambt gezet. Özgür Özel werd in 2023 gekozen tot leider van de CHP, een seculiere centrumpartij. Maar volgens de rechter waren er onregelmatigheden bij zijn verkiezing. Hij moet van de rechter het leiderschap weer overdragen aan zijn voorganger. De CHP wordt al een tijd hard aangepakt door Turkse rechters. Zo werd vorig jaar Ekrem İmamoğlu opgepakt. Hij was burgemeester van Istanbul en zou het bij de volgende verkiezingen opnemen tegen president Erdogan. İmamoğlu zit nog steeds vast. Asielminister Van der Brink gaat gemeenten die onvoldoende asielzoekers opvangen vanaf volgende week op de vingers tikken, meldt Nieuwsuur. Die gemeenten moeten op het ministerie komen uitleggen waarom ze niet voldoen aan de taakstelling van de spreidingswet. Het gaat om 250 van de 342 gemeenten, bijna driekwart. Een deel daarvan biedt wel noodopvang, maar die is duur en maar tijdelijk. President Trump meldt dat er 5000 Amerikaanse militairen extra worden gestationeerd in Polen. Hij doet dat naar eigen zeggen vanwege zijn goede relatie met de Poolse president Nawrocki, een conservatieve nationalist. De directe aanleiding voor het besluit is onduidelijk. De VS heeft al decennia vele tienduizenden militairen in Europese landen. Eerder deze maand maakte het Pentagon bekend dat er 5000 worden weggehaald uit Duitsland, nadat bondskanselier Merz kritiek had geuit op Trump. Het is onduidelijk of die troepen nu naar Polen gaan. De finale van de play-offs voor Europees voetbal gaat tussen Ajax en FC Utrecht. Ajax plaatste zich door met 2-0 van Groningen te winnen. FC Utrecht versloeg Heerenveen met 3-2. De finale is zondag. De winnaar gaat naar de tweede voorronde van de Conference League. Het weer. Vannacht is het droog, minima tussen 10 en 13 graden. Daarna een zonnige dag met in het noorden wat stapelwolken bij 24 tot 26 graden. Aan zee wat koeler. Dit was het NOS Journaal.
0: Bingo non-stop.

0: FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Christian Bonenbakker met het NOS-journaal. Het aantal SOA-besmettingen in Europa is de afgelopen 10 jaar fors toegenomen. Volgens het Europese Centrum voor Ziektepreventie komen vooral gonorreu en syfilis vaker voor. Het aantal gevallen van gonorreu verdrievoudigde tot 106.000. Syfilis komt vergeleken met 10 jaar geleden 2 keer zo vaak voor, 45.000 keer. Volgens de Europese Gezondheidsdienst wachten mensen tegenwoordig langer met testen en moeten landen meer doen aan preventie. Ook in Nederland steeg het aantal SOA-besmettingen, maar minder hard dan het Europese gemiddelde. 2 van de asielmaatregelen die onlangs in de Eerste Kamer werden weggestemd, zijn snel terug op de agenda gezet. Het gaat om het sneller terugsturen van criminele asielzoekers en het afschaffen van dwangsommen voor de IND bij te lange asielaanvraagprocedures. Bij een debat over een wet die het opsluiten van overlastgevende asielzoekers mogelijk maakt, werden die maatregelen toegevoegd aan die wet. Het strafbaar stellen van het in Nederland blijven zonder geldige papieren of het helpen van deze mensen wordt niet in de nieuwe wetten opgenomen. Een meisje van 2 is in Spanje overleden nadat ze per ongeluk was achtergelaten in een auto. Haar vader was vergeten haar naar de opvang te brengen. Pas uren later werd ontdekt dat het meisje nog in de hete auto zat. De doodsoorzaak was ernstige uitdroging en een hitteberoerte. De finale van de play-offs voor Europees voetbal gaat tussen Ajax en FC Utrecht. Ajax plaatste zich door met 2-0 van Groningen te winnen. FC Utrecht versloeg Heerenveen met 3-2. De finale is zondag in Volendam, omdat het Ajax-stadion niet beschikbaar is vanwege de concerten van Harry Styles. De winnaar gaat naar de tweede voorronde van de Conference League. Het weer. Vannacht is het droog, minima tussen 10 en 13 graden. Daarna een zonnige dag met in het noorden wat stapelwolken. Bij 24 tot 26 graden, aan zee wat koeler. Dit was het NOS Journaal.
0: Bingo non-stop.